0: Eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je eten voor?
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Op industrieterrein De Vaart in Almere-Buiten is afgelopen nacht een zeer grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. En de gemeente Noordoostpolder is boos dat de A6 en de N50 dit weekend tegelijk dicht zijn.
2: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En De Slimste Mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design, Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
8: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van vrijdag 2 oktober. Goedemorgen Jolien.
1: Ja, goedemorgen Roy. Hoe is het met je?
8: Ja, het gaat goed. Ja, het is echt één zucht en het is alweer bijna weekend.
1: Ja, dat is wel waar hè.
8: Dat is niet normaal, ja. Gaat snel.
1: Nou, lekker toch?
8: Ja, heb jij plannen voor het weekend?
1: Ja, ik heb vanmiddag en vanavond een reunie van mijn oude werkgever, Omroep Friesland.
8: Oh, wat leuk.
1: Daar ga ik gezellig naartoe. En verder, het vond wel heel schattig. Wij hebben morgen bij ons in de wijk Rondje Lindewijk, heet dat.
8: En dat is een hardlooprondje? Of een...
1: Ja, dat is, je kunt 16 kilometer doen. Dat is de langste afstand.
8: Dat is een flink rondje. Wat voor wijk woon jij?
1: Ja, oké. Maar je kunt ook 1 kilometer doen.
8: Oh, ja.
1: Dus ik zag gisteren heel veel kindjes lopen. Want dat is voor de jeugd bedoeld, voor de kindjes.
8: Ja, leuk,
1: dus ik vond het zo schattig. Met hun ouders, hardlopen, trainen en heel serieus. Ja, het was zo'n leuk beeld. Ja. Dat gaat morgen gebeuren.
8: Nou, wat leuk, wat gezellig. Is die wijk lijkt me wel gezellig dan, of niet?
1: Ja, zeker. Ja.
9: Ja, top. En jij?
8: Ja, ik ga nog even met wat vrienden afspreken. Dus dat wordt wel heel gezellig, denk ik. En voor de rest even uitrusten, denk ik.
9: Ja, ben je er aan toe?
8: Ja, ben ik wel aan toe. Ik heb vorige week Mudmasters gedaan en ik heb er nog last van.
9: Ja, ik zag hier ook nog een spatje modder bij je neus.
8: Oh, maar dat haal ik zo even weg.
9: Oké, okay, goed.
8: Vandaag in Flevoland is wakker. Inner Circle en Goede Reden Concerten die balen. Want volgend jaar krijgen ze geen cultuursubsidie van de gemeente. Waarom niet? Dat hoor je zo.
9: Ja, en bewoners van de Parkhaven in Lelystad, die zijn er wel klaar mee, de wateroverlast in hun wijk. Ze doen nu een beroep op de overheid.

0: Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. 6:08 is het. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Inner Circle en Goede Reden Concerten krijgen volgend jaar geen cultuursubsidie van de gemeente Almere. En dat terwijl hun aanvragen wel positief zijn beoordeeld. In totaal kregen 14 organisaties groen licht van de adviescommissie. Maar de subsidiepot is niet groot genoeg om ze allemaal geld te geven.
0: Zakelijk leider Caroline in het Veld van Inner Circle vertelt waarom haar stichting zo van belang is voor Almere.
2: Wij helpen mensen vanuit een achterstandspositie die een cultureel talent hebben dat groot genoeg is om daar economisch zelfstandig mee te worden aan het werk. En die achterstand kan van alles zijn. Dus dat is niet per se een fysieke of een mentale beperking. Maar dat kan ook zijn dat je hier al niet was en daardoor niet naar de academie kan of geen onderwijs kon hebben. En daar leveren wij onze resultaten mee op. En daar maken we prachtige dingen mee voor de stad.
3: Juist voor deze groep zijn duidelijkheid en structuur volgens Inner Circle belangrijk. Daarom probeert begeleider Ron van Holland de onzekerheid over volgend jaar voorlopig zoveel mogelijk bij de deelnemers weg te houden.
4: Als deelnemers horen dat subsidies stoppen of dat dingen niet doorgaan, raken ze volledig in paniek en zijn ze bang dat ze hun plekje kwijtraken. Wat ze met veel pijn en moeite hebben veroverd. Je moet ook plannen maken voor de toekomst en je moet ook met deelnemers moet je een plan kunnen maken. Bijvoorbeeld, je krijgt 10 keer les van een bepaalde docent. Ja, daar zit wel een prijskaartje aan. En dat is een stukje duidelijkheid en structuur en zekerheid. En als dat wegvalt, ja, dan komt dat in gevaar.
3: Aan de andere kant van de stad moet ook bij Goede Reden Concerten naar andere oplossingen worden gezocht. De organisatie geeft minstens 65 concerten per jaar. En zonder gemeentelijke subsidie moet daar, volgens directeur Wilma Hartsuiker, flink in worden geschrapt.
5: Nou kijk, deze zouden niet meer door kunnen gaan. Muziekwandelingen. Stopt. Orgelconcerten. Stoppen. Artists in Residence. Is ook gebeurd. Ja, daar blijft niks van over, jongens. Dat is echt een ramp. Ons programma voor volgend jaar is al helemaal klaar. Voor 2028 heb ik ook allemaal wat dingen. Dus het is gewoon niet te geloven dat dit zo zou gebeuren.
3: Maar Goede Reden Concerten verkopen natuurlijk ook kaartjes voor de optredens. Kunnen die inkomsten het gat niet opvangen? Volgens Hartsuiker niet.
5: Nou, dat is nooit genoeg. Klassiek, überhaupt een theater kan nooit op inkomsten vanuit het publiek drijven. Dat kan nooit.
6: Dan zouden de ticketprijzen misschien wel 3 keer zo duur worden.
5: Ja, minstens. Er wordt gewoon minder betaald in Almere. Iets minder. Maar goed, je probeert wel op die manier de mensen te vangen. Als je hier te hoge prijzen hebt, dan vang je ze niet.
3: Als er geen andere oplossing komt, dreigt daarom niet alleen een kleiner programma, maar mogelijk het einde van 11 jaar lang Goede Reden Concerten.
5: Ik heb vannacht zitten kijken van wat zouden we nog kunnen schrappen. Ja, daar gaat gewoon heel veel weg en dan vind ik het gewoon geen programma meer. Dan kan het gewoon niet meer.
3: Helemaal definitief is dat nog niet. In het coalitieakkoord is jaarlijks 2 miljoen euro extra voor cultuur aangekondigd. De gemeenteraad moet dat geld nog beschikbaar stellen. Maar het is nog onduidelijk of organisaties die nu buiten de subsidiepot vallen daar straks alsnog geld uit krijgen.
5: Er moet gewoon iets gebeuren dit najaar, zodat wij door kunnen gaan of dat de hele handel afgeblazen wordt. Ik kan me niet voorstellen dat dat zo gaat gebeuren.
4: Als in de cirkel er niet zou zijn, in het ergste geval, dan hebben die mensen die hier nu in traject zijn, hebben geen plek.
2: Het gaat niet alleen over geld dit. Dat geld, dat kan je ook elders vinden. Maar hier wordt bepaald wie er toe doen in de stad. En mensen met een achterstand. Ja, die hebben ze dus niet voor niks. Die staan dus nooit op één.
1: Als laatste hoorde je Ron van Holland en Caroline in het Veld van Stichting Inner Circle. De gemeente laat in een reactie weten dat het mislopen van de subsidie niets zegt over de waardering voor de organisaties. Of de 2 miljoen euro extra voor cultuur alsnog uitkomst biedt, is nog onduidelijk. De gemeenteraad moet daar eerst nog over besluiten.

0: lekker meevliegen. On the wings of a nightingale van de Everly Brothers. 6:15.
1: Dan gaan we naar het weer met Berend van Straten van Weerplaza. Ja, woensdag werd het nog zomers warm in Flevoland. Kunnen we nog meer zomerse temperaturen verwachten in deze warme nazomer, Berend?
2: Nou, zomerse temperaturen die zullen we in Flevoland denk ik niet meer gaan zien dit jaar. In oktober zijn ze echt zeer uitzonderlijk en daarna zijn ze nog nooit voorgekomen. Er komt wel echt nog wat warm weer aan de komende dagen. Normaal gesproken is het nu een graad of 16, maar zitten we echt nog wel ruim boven met dagelijkse temperaturen van een graad of 20 in Flevoland. In combinatie met volop zon levert dat natuurlijk gewoon hartstikke vrij na zomer weer op. Maar die zomerse temperaturen, ja, die liggen inmiddels echt wel achter ons. En dat is eigenlijk ook helemaal niet gek voor de tijd van het jaar.
1: Berend van Straten van Weerplaza, dankjewel.

0: Passenger van Alex Horn. Het is bijna 20 minuten over 6.
1: Steeds vaker hebben ze heftige wateroverlast. De bewoners van de woonwijk Parkhaven in Lelystad.
0: Ja, en daarom willen ze dat de provincie, Rijkswaterstaat en het waterschap opnieuw kijken naar de veiligheid van de Buitendijkse wijk. Die zouden te weinig doen tegen de wateroverlast.
2: Nou, dat het water steeds stijgt op bepaalde momenten. En dat het dus eigenlijk steeds dichter bij je woning komt. En als het echt dan stormt en heel veel wind van alle kanten, dan komt het gewoon tegen je ramen aan.
3: Parkhaven is eind jaren 90 gebouwd als buitendijkse haven, zonder eigen dijk. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en hun veiligheid. De tuintjes staan nu vaak meerdere keren per jaar onder water.
4: Veel te veel. 10 tot 15 keer per jaar. Maar ja, soms ook wel gewoon 2-3 dagen aan één stuk.
2: Wat ik heb ervaren is dat het best wel af en toe heftig is. Het is ook heel mooi wonen, maar het is ook heel heftig.
3: Dat komt door klimaatverandering, maar ook omdat het Rijk en het Waterschap hebben besloten dat het water in het IJsselmeer hoger mag staan dan in de jaren 90. Daardoor is ook steeds meer onderhoud nodig aan de kades en oevers van Parkhaven. Destijds werd ervoor uitgegaan dat er eens in de 250 jaar kans op een overstroming zou zijn. Het steekt de bewoners dat een nieuwbouwwijk aan de andere kant van het IJsselmeer veel veiliger wordt gebouwd, met veel minder kans op overstroming. Voortschrijdend inzicht dus.
4: Toen wij kochten was die 1 op 250. Dat is al laag. Dus dat je één keer in dat 250 jaar mag onderlopen. Nou, dan zou je denken, dat valt toch mee. Maar zo'nzelfde wijk die in Enkhuizen nu aan ditzelfde IJsselmeer ligt, wordt gebouwd met één keer in de 4000 jaar. Ja, en met zo'n veiligheidsnorm, als die zo laag is, dan zijn de ontwerpbesluiten die het Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap stelt, om dan die kering op hoogte te krijgen. Hè, want dat, die veiligheidsnorm is het uitgangspunt voor alle rekenmethodiek, maar ook alle ontwerpopgaven, voordat al het integraal bevoegd gezag een vergunning mag verlenen. Ja, als die theoretisch heel laag is, en dat is die bij ons, dan komen we nooit naar voren, maar we zitten hier wel met de enkels in het water en soms de knieën.
3: De bewoners hebben hun zorgen deze week gedeeld met de provincie, in de hoop dat die te hulp schiet. Wat zou er voor u moeten veranderen?
2: Nou, de samenwerking tussen de overheden en dat wij niet een beetje de speelbal worden eigenlijk tussen al die. Want voor ons is het, er zijn zoveel onderzoeken en rapporten en wetswijzigingen. Dat kunnen we allemaal niet meer volgen. Dat is gewoon niet te doen.
4: We zijn van provinciaal belang, we zijn van economisch belang en we betalen waterschapsbelasting. Wij willen ook beschermd worden, net als alle bewoners die achter de dijken wonen.
1: Carine Arens van Os was dat als laatste in een bijdrage van verslaggever Roger Dankerlui.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Er komt een grote medicijnfabriek in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw daarvan. Het is een fabriek van 20 hectare groot van het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly, waar diabetes- en afslankpillen worden gemaakt. Er komen zo'n 500 mensen te werken en heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek. Onder meer vanwege de vervuiling.
2: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
3: Weten we al wat voor afvalstoffen?
2: Nou, ook dat is nog niet exact bekend. Maar ze zeggen alleen dat het is zeer schadelijk. Want dat weten we, omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
1: Maar de Raad van Katwijk heeft dus toch ingestemd met de fabriek vanwege de economische voordelen ervan.
0: Bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop. Oranje kwam al in de eerste helft op een 2-0 achterstand. Nou, het werd uiteindelijk nog 2-2. Ook aanvoerder Virgil van Dijk baalt van die slechte eerste helft van Oranje.
4: Je kon verwachten, en dat hebben we ook aangegeven, hebben gezegd, dat ze er volop gaan klappen, met vertrouwen natuurlijk. Gelukkig hadden we 50 minuten om het recht te zetten. De tweede helft hebben we heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat ze geen kans hebben gecreëerd natuurlijk, tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. Dat hebben we ook al gezegd. Alleen het gebeurt niet.
0: Ja, zondag speelt Nederland in Eindhoven tegen Servië. Die wedstrijd moet Oranje winnen, vindt de bondscoach. Nou, ik heb die eerste helft gezien. Het was inderdaad niet om aan te gluren. Ik denk, wat gebeurt? Nee, het was zo stroop. Het was echt slecht.
1: Maar ik vind het dan wel knap dat ze dan toch weer in de tweede helft dan toch nog zich weten te herpakken om het dan nog 2-2 te maken.
0: Ja, toen ging het gas er blijkbaar op. Nou, ja. Goed, die heb ik niet gezien.
1: Nee, maar ja, dit is toch, weet je, ik zou zeggen, Xavi Hernandez was toch ons beloofde...
0: Ja.
1: Cadeautje.
0: Nou, maar ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Zondag
1: we worden nog steeds kampioen.
0: Ja, denk je?
1: Nee, denk ik niet.
0: Nou ja, ach, het kan allemaal. De bal is rond. Oh, heerlijk, zo'n cliché. Zullen we gewoon nog even een lekker plaatje draaien?
1: Dat doen
0: we.

0: De Old Town van Phil Lynott.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Op industrieterrein De Vaart in Almere-Buiten is afgelopen nacht een zeer grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Volgens de brandweer sloegen de vlammen uit twee delen van het pand. Bij de brand kwamen grote rookwolken vrij. Het vuur ontstond rond 11 uur. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur onder controle. De brandweer was daarna nog lang bezig met nablussen. De gemeente Noord-Oostpolder is boos dat de A6 en de N50 dit weekend tegelijk afgesloten zijn. Het wordt aan de weg gewerkt. De A6 is dicht tussen de Ketelbrug en Nagelen van vanavond 8 uur tot maandagochtend 6 uur. De N50 is tussen Emmeloord en Kampen in beide richtingen dicht van vanavond 8 tot morgenochtend 8. Nou, dat betekent dat je flink eind moet omrijden. De extra reistijd kan oplopen tot 1,5 uur. De gemeente Noord-Oostpolder heeft Rijkswaterstaat gevraagd één van de afsluitingen te verplaatsen. Nou, dat gebeurt niet. Rijkswaterstaat zegt dat het onderhoud heel hard nodig is. De provinciale subsidie voor thuisbatterijen voor dit jaar is op. Binnen een paar uur kwamen er 800 aanvragen binnen. Er was 4 ton beschikbaar. De grote vraag komt door het afschaffen van de salderingsregeling volgend jaar. In 2027 komt er een nieuwe subsidieronde. En in Almere krijgen 5 culturele organisaties volgend jaar geen subsidie, terwijl hun plannen wel positief zijn beoordeeld. Het gemeentelijk budget is op. Onder de gedupeerden zijn Goede Redenconcerten en de stichting Inner Circle. Daar raken kunstenaars hun begeleiding nu mogelijk kwijt. Goede Redenconcerten is bang er helemaal mee te moeten stoppen. Meer nieuws op de website en in de app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Over de oorzaak is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur in Almere weer onder controle. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel.
3: Goedemorgen. We kunnen ons vandaag in Flevoland op gaan maken. We toch alweer een fraaie nazomerdag. Eventuele ondiepe mistbanken die gaan deze ochtend snel oplossen. En dan volgt een zonnige dag. Met vanmiddag ook wel wat sluierbewolking. Hier en daar wat stapelwolken. Maar neerslag staat niet op het programma en de temperatuur. Die gaat oplopen naar een graad op 20. Er staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. En ook in het weekend is dat het geval. Flink wat zon, af en toe een wolkje. Maar geen neerslag bij dagelijks temperaturen van een graad of 20.
4: Het was een flinke zoektocht voor Zeewolde, de vierde wethouder. Nou, gisteravond werd ze geïnstalleerd en zometeen hoor je in Flevoland is wakker hoe dat ging.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Withcombe. 6:06 is het.
1: Ineke Schadelee is gisteravond geïnstalleerd als de vierde wethouder van Zeewolde. Ze werd gekozen na een zoektocht van de coalitiepartijen naar een onafhankelijke wethouder.
0: Na de verkiezingen besloten Leefbaar Zeewolde, de VVD en de ChristenUnie elk een wethouder te leveren. De vierde wethouder die moest van buiten de gemeenteraad komen. Nou, op de vacature kwamen 71 reacties binnen. En Schadelee bleek de beste kandidaat.
2: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
3: Gisteravond is Ineke Schadelee benoemd tot nieuwe wethouder van Zeewolde. Ze wordt onder meer verantwoordelijk voor duurzaamheid, verkeer en de openbare ruimte.
4: Nou, mevrouw Schadelee, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
4: Wat is uw eerste reactie?
2: Blij, dankbaar, eervol. Het is mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
5: Zij heeft ervaring als raadslid. Ze heeft ook ervaring als wethouder. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook vanuit de Algemene Rekenkamer ervaring met rapporten opstellen voor de Algemene Rekenkamer. Ze is daar ook projectleider. En ze heeft uit die rol ook een andere kijk op beleid en hoe je beleid moet uitvoeren. Maar ook ervaring met politiek in Den Haag en met de Tweede Kamer bijvoorbeeld ook. Wat dus ook gewoon een heel groot netwerk met zich meebrengt.
3: Maar haar benoeming leidde ook tot vragen. Schadelee woont namelijk niet in Zeewolde, maar in Gouda. Op ruim een uur rijden van de gemeente.
6: Mensen die mogelijk van een sollicitatie hebben afgezien. Omdat zij meenden niet aan de gevraagde profiel te kunnen voldoen.
4: Ja, je kunt toch prima een wethouder zijn van een gemeente waar je vaak bent, zonder er echt te wonen?
6: Dit heeft ook niks met de persoon te maken. Dit ging helemaal over de procedure. En daar heb ik de nodige woorden aan gewijd. Maar niet over de persoon, want ik ben best wel onder de indruk van haar cv. En ik denk ook wel dat het in het college heel goed is dat zij erbij komt. Kennis van financiële zaken is prima.
2: Ik ben sowieso heel enthousiast om aan de slag te gaan. Maar deze installatie, ja, dat is altijd een beetje gezonde spanning voor mij. Ja, zeker.
4: Maar het is gelukt.
2: Zeker, zeker. Ik ben heel blij zo met deze uitslag. Dat geeft heel veel steun.

0: Marco Borsato, je hoeft niet naar huis. Vanavond, ik moet heel erg lachen, want Roy is hier heerlijk mee te drummen.
1: Ja, ik kan dus niet drummen, maar ik zou het heel graag willen.
0: Je kan heel goed drummen.
1: Ja, luchtdrummen. Ja, ja, dat is waar.
0: Gaat jou heel goed af.
1: Eerste stap.
0: Ja, zo is het. Ja, je moet ergens beginnen.
1: Daarom, dat is ook zo.
0: Zeg zo meteen wat er gisteren voorbij kwam op radio en tv. Wat hebben we?
1: Ja, Nieuwsuur is teruggegaan naar Over Asselt. Het is alweer een maand geleden dat daar zoveel geweld was. En ze peilden even hoe het daaraan toe gaat in de buurt nu.

0: Let It Be van de Beatles. Misschien moeten wij eens een compilatie maken van alles wat wij meezingen. Dus wat mensen thuis niet horen. Of toch maar niet.
1: Nou, je zou het niet doen misschien als je leuk het weekend in wil gaan.
0: Dat is gewoon nederig.
1: Nee, maar ik bedoel het vooral van mijn kant hoor. Jij kan prachtig zingen.
0: Ja, maar daar denken heel veel mensen toch echt anders over.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. Nieuwsuur ging terug naar Overasselt. Een maand geleden werd het dorp opgeschrikt door drugsgeweld, toen tientallen gemaskerde mannen met zware wapens door de straten liepen en ze de beveiliger voor het huis van drugscrimineel Jan G. doodschoten. Volgens verslaggever Harm Graat van De Gelderlander zijn sommige mensen nog angstig.
2: Ze die bij Jan G. in het voetbalteam hebben gezeten, en die staan op een elftal foto. Ja, ook die mensen die hebben geprobeerd om die foto die nog ergens circuleert van internet te krijgen, omdat ze gewoon bang zijn dat ze op een of andere manier toch maar met hem geassocieerd kunnen worden. En dat je wel zou kunnen zeggen dat voor sommige mensen, en zeker voor de mensen die veel hebben zien gebeuren die dag, dat het echt wel een traumatische ervaring is geweest. En dat heeft tijd nodig om dat te verwerken.
1: Burgemeester Mintzes heeft sinds het incident maatregelen genomen, zoals het sluiten van huizen en extra camera's. Maar ja, dat is wel duur.
3: Dit is geen probleem van de gemeente Heumen. Dit is geen probleem van de gemeenschap Overasselt. Dit is een landelijk probleem. Dit gaat om landelijke ondermijningsproblematiek. En ik zal u niet de rekening presenteren van de camerabewaking die daar nu staat. Maar dat zijn forse rekeningen. Dat telt behoorlijk op. Dus mijn oproep is echt, kom over de brug ook met financiële steun om te zorgen dat wij de dingen kunnen doen die nodig zijn.
0: Oh, ik zou het juist wel willen weten hoeveel dat dan kost.
1: Ja, tuurlijk. Daar ben ik heel benieuwd naar. Vertel maar.
0: Ja. In Pauw en de Wit was aandacht voor de mislukte executie van de Amerikaanse Christa Pike in Tennessee. Ook na 2 injecties met een dodelijk middel ademde ze nog. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Documentairemaker Jessica Valerius stond met andere journalisten buiten de gevangenis toen Pike die injecties kreeg. Valerius maakte een documentaire over Pike. Nou, ze vond de executie al heel lang duren toen een aantal collega-journalisten naar buiten kwam.
4: En uiteindelijk kwamen onze Amerikaanse collega's die als witness in de executiekamer zaten, waren een lijk bleek naar buiten. Eentje maakte ook contact met mij en die schudde zijn hoofd. En toen wisten we eigenlijk, dat is niet goed. En toen hebben ze een verklaring afgelegd. En toen vertelden ze dat zij ineens de executiekamer uit moesten. Dat ze haar nog hoorden ademen en hoorden snurken. En dat ze ervan overtuigd waren dat ze nog leefden.
0: Echt verschrikkelijk verhaal dit.
1: Heel heftig.
0: Het is toch dramatisch?
1: Ja, ik snap ook niet helemaal hoe dit kan.
0: Nee, dat snapt eigenlijk nog niemand.
1: Nee.
0: Wat is er misgegaan? Dat is nu de grote vraag.
1: Dan presentator Hemma van der Zand van de kennisquiz De Slimste Mens stond aan het begin van de uitzending stil bij het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen.
5: Jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook. Wij gaan haar hier ongelooflijk missen. In overleg met haar familie is besloten om de uitzendingen van dit seizoen te laten doorgaan. Met Paulien in al haar levendigheid. En dat zal na het nieuws van gisteren wel even wennen zijn. Maar misschien ook wel heel fijn. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten.
1: Ja, waarom zijn zoveel mensen aangedaan door haar overlijden? Nou, televisiepresentator en schrijver Cornald Maas die heeft wel een idee, zei hij bij Eva.
6: En ik denk dat dat iets te maken heeft, misschien wel een klein beetje in de traditie van André van Duin, gek genoeg. Hoewel ze daar niet op leek natuurlijk, maar met het feit dat in deze tijd waarin mensen zo graag het gif opzoeken en de meningen en de debatten die alle kanten opvliegen, harde tijd waarin mensen elkaar op hun nummer zetten, waarin mensen gecanceld worden, dat mensen eigenlijk, en dat bewijst het ook, snakken naar iemand die dat juist niet deed, die niet harde oordelen had, die zich juist onttrok aan de waan van de dag en op een hele eigenzinnige, liefdevolle en

0: empathische manier op die waan van de dag reflecteren. En dat daar veel meer behoefte aan is, kennelijk, zoals nu ook weer blijkt, dan wij soms voor mogelijk houden.
1: Joep van het Hek is groot bewonderaar van Cornelissen. Hij werd gevraagd een stuk over haar te schrijven en dat bij Eva op te dragen.
2: Normaal pak ik dan mijn telefoon en lees de krant. 3 keer per week eerst mijn favoriete columniste op de voorpagina. Omdat zij altijd schrijft over iets wat ik niet verwacht. In klare of juist onklare taal. In woorden die soms nog een paar dagen blijven hangen. Zeuren. Kieten.
1: Was dus gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Als deelnemers horen dat subsidies stoppen of dat dingen niet doorgaan, raken ze volledig in paniek en zijn ze bang dat ze hun plekje kwijtraken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is ook heel mooi wonen, maar het is ook heel heftig.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wat is uw eerste reactie?
4: Ja, blij, dankbaar, eervol. Het mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
0: Dit is Flevoland.
5: Wij willen ook beschermd worden.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Op industrieterrein De Vaart in Almere Buiten is afgelopen nacht een zeer grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. En in Almere krijgen 5 culturele organisaties volgend jaar geen subsidie meer. Ze vrezen voor hun toekomst.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
12: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
11: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
13: Never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. I think it's my mistake as a coach.
11: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De situatie op de weg, de ANWB. Verkeersinformatie, geen vertragingen, wel wat meldingen van Flitsmeister. Op de A27 onder andere Almere-Hilversum bij hectometerpaal 108,1. A6 dan bij Lelystad in de richting van Muidenberg, hectometerpaal 62,3. En in Dronten op de N307, daar word je ook geflitst op de, bij hectometerpaal 105,6. Zometeen in Flevoland is wakker. Aandacht voor een speciale fotoshoot vandaag in Almere.
9: En Goede Redenconcerten en Inner Circle die balen flink. Want ja, volgend jaar krijgen ze geen cultuursubsidie meer van de gemeente. Waarom niet? Nou, dat hoor je zo meteen.

0: tonnen diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
3: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Talk to me van Damiano David, Tyla en Naal Rodgers. Het is bijna 7:09. Goedemorgen.
1: Vandaag is er een fotoshoot in Almere voor vrouwen die borstkanker hebben gehad. Proud Breast, Breast organiseert dat. Dat is een sociale onderneming die borstkankerpatiënten en ex-patiënten steunt.
0: Want borstamputaties gaan vaak gepaard met veel onzekerheid en met schaamte. Met de fotoshoot wil het bedrijf de taboes doorbreken en gesprekken op gang brengen. We praten erover met Simone van Dijk van Proud Breasts. Simone, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die shoot van vandaag is ook de start van een landelijke fotoshoot tour. Hoe merken jullie dat hier behoefte aan is?
2: Wij merken dat hier behoefte aan is. We bestaan nu zo'n 7 jaar. En vrouwen weten ons massaal te vinden. Vrouwen die borstkanker hebben gehad, gaan een heel proces door. Soms is dat een volledige amputatie. Soms is dat een borstbesparende operatie. Maar het heeft een enorme impact op je vrouwelijkheid. Op hoe je jezelf verzekerd voelt. En daar willen we een bijdrage aan leveren. Met name door zo'n fotoshoot te doen. En te laten zien... Heb je borsten of mis je borsten, nog steeds ben je een mooie vrouw.
1: Ja, ja. Ja, want het doel is niet alleen een mooie foto, hè, zeggen jullie. Het is, nee. Er zit nog meer achter, hè?
2: Ja, het is vooral taboe doorbrekend. Veel vrouwen vinden het moeilijk om over borstkanker te praten... en over het proces wat ze hebben doorgemaakt. En dat is dan met name de wat oudere dame. We merken ook dat jongere vrouwen toch dat taboe wat meer loslaten. En zeggen van, nou ja, dit is wie ik ben... Kijk maar wat mij is overkomen. Zo ziet het eruit. En daar hebben vrouwen ook behoefte aan. Ze zoeken elkaar echt op om elkaar tips te geven. En met name gericht op lifestyle te laten zien... wat er allemaal wel mogelijk is in plaats van wat er niet kan.
0: Heb je daar een verklaring voor? Dat jongere vrouwen toch iets meer hebben zoals je het omschrijft van... zo is het, zo zie ik eruit. Jouw probleem als je daar niet mee kunt omgaan. En dat oudere vrouwen dat daar wat anders ligt?
2: Ja, dat zou misschien, maar dat is niet mijn expertise... maar dat zou een generatieverschil kunnen zijn. Überhaupt je lichaam dat laten zien... is over de generaties heen natuurlijk heel verschillend geweest. In de jaren 70 hebben de vrouwen zich daar heel erg van vrijgemaakt. Maar je merkt toch als het gaat om ziekte... dat daar best nog wel een stigma op ligt. Niet voor iedere vrouw, maar zeker voor de wat oudere dame. Jongere vrouwen gaan daar gewoon anders mee om. Pakken ook veel meer de regie. Waar een oudere dame ook richting het medische circuit vaak zegt... de dokter weet wat goed voor mij is... zien we dat vrouwen in onze community veel meer de regie zelf pakken... veel dingen uitzoeken online voordat ze bij de dokter komen... en vaak zelf zeggen wat ze wel en niet willen.
1: Ja, de shoot is gratis, hè? Hoe financieren jullie dat?
2: Ja, we doen dat met partners. Wij werken met een aantal partners samen. Dat kunnen lingeriemerken zijn, dat kunnen bijvoorbeeld de Fashion Cube. Echt fantastisch dat we daar vandaag... de shoot mogen doen. Zij stellen hun ruimte gratis beschikbaar. En verder werken wij samen met Triumph. De fotoshoot vindt plaats in hun showroom. En vorig jaar zijn wij met hen ook een samenwerking gestart... omdat zij graag een inclusief merk willen zijn voor echt alle vrouwen... en niet alleen maar voor vrouwen die 2 borsten hebben... Dus zij bieden ook onze producten aan in combinatie met hun lingerie. En wij vinden dat echt fantastisch. Want je kunt je voorstellen, als je dit hele proces hebt doorlopen... hoe fijn is het dan om in een gewone lingeriewinkel... als iedere vrouw daar je lingerie te kunnen kopen... in plaats van dat je naar een speciaalzaak moet.
0: Ja, zeker. Nee, absoluut. Zeg maar, hoe gaat het in zijn werk, zo'n fotoshoot? Staat er dan een hele groep vrouwen bij elkaar? Ja, hoe gaat dat?
2: Nou... We beginnen rond 11 uur. Daar ontvangen we de dames op met koffie en wat lekkers. Daarna gaan ze de visagie in. Want niet alleen onze lingeriepartners helpen ons. Maar we hebben ook een aantal scholen. Met name de beauty school uit Amsterdam en Art of Colors helpen ons. Zij geven de dames een mooie make-up. Daarna gaan ze naar de fotograaf die in de showroom staat. We doen in setjes van 2 hebben ze ongeveer 1/2 uur tot 3 kwartier de tijd... om professioneel op de foto vastgelegd te worden. En zo werken we met een soort relatiesysteem.
0: Ja, maar dat zijn vrouwen, die kennen elkaar niet, hè, voor de duidelijkheid.
2: Nee, vandaar dat we ook eerst beginnen met een soort kennismakingsronde... en wat wij dan noemen de kick-off van onze landelijke tour. Waardoor ze even vertrouwd raken met elkaar. En dan gaan ze naar de fotoshoot. En we hebben daar ervaring mee. Toen wij 5 jaar bestonden, 2 jaar geleden, hebben we dit ook gedaan... waren allemaal vrouwen uit onze community die elkaar niet heel erg goed kennen. Maar het werkte heel erg goed.
0: Ja, ik denk dat er al heel snel mooie gesprekken op gang komen, of niet?
2: Precies, precies. Ja. Want iedere vrouw die daar is, weet wat de ander heeft doorgemaakt en voelt dat in. Dus dat geeft ook gelijk verbinding.
1: Simone van Dijk van Proud Breast. Dankjewel voor dit gesprek en veel succes vandaag.
2: Ja, dankjewel hè. En fijne dag allemaal.
0: Ja, jij ook hè.
1: En wij zijn er ook bij met een verslaggever. Dus kijk vanmiddag om 5:00 vooral naar onze nieuwsuitzending om de ervaring te horen van een paar vrouwen die vandaag op de foto gaan.

0: Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Wordt het een beetje zonnig vandaag in Flevoland? Wouter van Bernebeek van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, wordt het zonnig?
2: Ja,
1: kijk.
2: Ja, we beginnen met wat mist vanochtend.
1: Oh.
2: Temperaturen nu rond een graad of 8. Best wel fris als je kijkt naar de afgelopen week. Want we hebben natuurlijk wat warmte gehad. Nou, die warmte die is wel verdreven. Maar het blijft verder wel aangenaam de komende dagen. Met bijvoorbeeld vanmiddag veel zonneschijn. Temperaturen van ongeveer 20 graden in de middag. En omdat er maar heel weinig wind staat. Nou zal het best wel warm aanvoelen buiten.
1: Wat een luxe eigenlijk, hè, voor begin oktober.
2: Ja, ja, inderdaad.
1: Want dat hoort eigenlijk niet zo, toch?
2: Nou,
1: het, ja, horen.
2: Langzaamaan, ja, wat is normaal, hè? Ja. Langzaamaan mag je toch wel een beetje herfst weer verwachten, ja. Maar dat zit er voorlopig niet in. Want vanavond en vannacht is het ook rustig. Koelt het weer af naar zo'n 10 graden. Weinig wind en daardoor kan er wel weer wat mist verspreid over de provincie ontstaan. En morgen en ook zondag trouwens hebben we dan weer te maken met veel zonneschijn. 20 of 21 graden en opnieuw maar weinig wind. Dus ook het weekend ziet er eigenlijk heel mooi uit.
1: En blijft dat ook volgende week?
2: Dat blijft in eerste instantie nog wel volgende week. In ieder geval maandag en dinsdag worden nog droge dagen. Met veel zon en temperaturen van een graad of 20. Wel gaat die wind langzaam wat toenemen dan. En dat is dan wel het begin van de weersverandering die in de loop van volgende week dan volgt. Met af en toe een bui. Veel meer dan dat zal het voorlopig niet zijn waarschijnlijk. Wel gaat de temperatuur dan omlaag naar zo'n 15 tot 17 graden aan het eind van volgende week.
1: Dat is een stuk frisser. Nou, Bart van Bennenbeek, dank je wel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Dan gaan we verder met het nieuws. Inner Circle en Goede Reden Concerten krijgen volgend jaar geen cultuursubsidie van de gemeente Almere. En dat terwijl hun aanvragen wel positief zijn beoordeeld. In totaal kregen 14 organisaties groen licht van de adviescommissie. Maar de subsidiepot is niet groot genoeg om ze allemaal geld te geven.
0: Zakelijk leider Caroline in het Veld van Inner Circle. Die vertelt waarom haar stichting zo van belang is voor Almere.
3: Wij helpen mensen vanuit een achterstandspositie die een cultureel talent hebben dat groot genoeg is om daar economisch zelfstandig mee te worden aan het werk. En die achterstand kan van alles zijn. Dus dat is niet per se een fysieke of een mentale beperking. Maar dat kan ook zijn dat je hier niet was en daardoor niet naar de academie kan of geen onderwijs kon hebben. En daar leveren wij onze resultaten mee op. En daar maken we prachtige dingen mee voor de stad.
4: Juist voor deze groep zijn duidelijkheid en structuur volgens Inner Circle belangrijk. Daarom probeert begeleider Ron van Holland de onzekerheid over volgend jaar voorlopig zoveel mogelijk bij de deelnemers weg te houden.
5: Als deelnemers horen dat subsidies stoppen of dat dingen niet doorgaan, raken ze volledig in paniek en zijn ze bang dat ze hun plekje kwijtraken. Wat ze met veel pijn en moeite hebben veroverd. Je moet ook plannen maken voor de toekomst en je moet ook met deelnemers moet je een plan kunnen maken. Bijvoorbeeld, je krijgt 10 keer les van een bepaalde docent. Ja, daar zit wel een prijskaartje aan. En dat is een stukje duidelijkheid en structuur en zekerheid. En als dat wegvalt, ja, dan komt dat in gevaar.
4: Aan de andere kant van de stad moet ook bij Goede Reden Concerten naar andere oplossingen worden gezocht. De organisatie geeft minstens 65 concerten per jaar. En zonder gemeentelijke subsidie moet daar, volgens directeur Wilma Hartsuiker, flink in worden geschrapt.
6: Nou kijk, deze zouden niet meer door kunnen gaan. Muziekwandelingen. Stopt. Orgelconcerten. Stoppen. Artists in Residence. Is ook gebeurd. Ja, daar blijft niks van over, jongens. Dat is echt een ramp. Ons programma voor volgend jaar is al helemaal klaar. Voor 2028 heb ik ook allemaal dingen. Dus het is gewoon niet te geloven dat dit zo zou gebeuren.
4: Maar Goede Reden Concerten verkopen natuurlijk ook kaartjes voor de optredens. Kunnen die inkomsten het gat niet opvangen? Volgens Hartsuiker niet.
6: Nou, dat is nooit genoeg. Klassiek, überhaupt, een theater kan nooit op inkomsten vanuit het publiek drijven. Dat kan nooit.
7: Dan zouden de ticketprijzen misschien wel 3 keer zo duur worden.
6: Ja, minstens. Er wordt gewoon minder betaald in Almere. Iets minder. Maar goed, je probeert wel op die manier de mensen te vangen. Als je hier te hoge prijzen hebt, dan vang je ze niet.
4: Als er geen andere oplossing komt, dreigt daarom niet alleen een kleiner programma, maar mogelijk het einde van 11 jaar lang Goede Reden Concerten.
6: Ik heb vannacht zitten kijken van wat zouden we nog kunnen schrappen. Ja, daar gaat gewoon heel veel weg en dan vind ik het gewoon geen programma meer. Dan kan het gewoon niet meer.
4: Helemaal definitief is dat nog niet. In het coalitieakkoord is jaarlijks 2 miljoen euro extra voor cultuur aangekondigd. De gemeenteraad moet dat geld nog beschikbaar stellen. Maar het is nog onduidelijk of organisaties die nu buiten de subsidiepot vallen daar straks alsnog geld uit krijgen.
6: Er moet gewoon iets gebeuren dit najaar, zodat wij door kunnen gaan of dat de hele handel afgeblazen wordt. Ik kan me niet voorstellen dat dat zo gaat gebeuren.
5: Als In de Cirkel er niet zou zijn, in het ergste geval, dan hebben die mensen die hier nu in traject zijn, hebben geen plek.
3: Het gaat niet alleen over geld dit. Dat geld, dat kan je ook elders vinden. Maar hier wordt bepaald wie er toe doen in de stad. En mensen met een achterstand. Ja, die hebben ze dus niet voor niks. Die staan dus nooit op één.
1: Als laatste hoorde je Ron van Holland en Caroline in het Veld van Stichting Inner Circle. De gemeente laat in een reactie weten dat het mislopen van de subsidie niet zegt over de waardering voor de organisaties. Of de 2 miljoen euro extra voor cultuur alsnog uitkomst biedt, is nog onduidelijk. De gemeenteraad moet daar nog eerst over besluiten. Zometeen de berichten buiten de provincie. Gaan we het onder andere hebben over Oranje, want die speelde gisteren weer een wedstrijd. Na Sharon Brown met I Specialized in Love.

0: Hij specialized in love van Sharon Brown. We gaan naar wat berichten van buiten deze provincie.
1: De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor het vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is ook beter voor het milieu. Bedrijven doen dat nog niet, want het is te duur. Zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst goed informeren.
2: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
3: Zou een subsidie voor u een optie zijn?
2: Ik heb de Kamer beloofd dat ik alle mogelijkheden bekijk en dat doe ik al.
1: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. In 2022 was dat bijna 45 miljoen ton. Nu is dat 36 miljoen ton.
0: In Middelburg kregen zo'n 500 leerlingen van de basisschool een bijzondere verkeersles. Ze leerden hoe lang de remweg van een auto is en hoe hard de klap is bij een ongeluk. Nou, dat werd onder meer gedemonstreerd met een auto die heel hard op een teddybeer afrijdt en die knuffel ook raakt.
4: Zielige beer!
5: Ja! Ik vond het wel grappig, want die vloog echt heel ver weg.
6: Zo'n beer, denk ik dat helpt. Het is misschien wat heftig, maar ik denk wel dat kinderen daardoor eerder zien van oké, zo'n remweg, dat is wel echt iets waar ik rekening mee moet houden. En dat kan ook gewoon gevaarlijk zijn als ik dat niet doe.
0: Ja, of ze gaan thuis ook uitproberen, omdat ze het zo'n grappig gezicht vonden.
1: Ja, zielig voor beer de beer.
0: Ja, dat is wel heel sneu voor de beer. De kinderen kregen ook nog les over de dode hoek en over landbouwvoertuigen die flink kunnen uitzwenken bij het nemen van een bocht.
1: Doen ze dat dan met de knuffelkoe? Of hoe,
0: ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Dan de Nations League. Ja, daar heeft Oranje van gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje erg matig en ging met een 2-0 achterstand de rust in. In de tweede helft scoorden Van Dijk en Reinders. Ons coach Xavi Hernandez was helemaal niet tevreden met het gelijkspel en bood zelfs zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout, zei Xavi na afloop.
7: Never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
0: Ik hou zo van dat accent.
1: My bad. It's my mistake. Ja, overmorgen, dan speelt Nederland thuis tegen Servië. Dus dan moet Xavi maar even het goed maken. Hè?
0: En de spelers natuurlijk.
1: Oh ja, ook nog. Ja.
0: Dat was wat nieuws van buiten deze provincie.
8: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Ga je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Flevoland met het regionieuws.
0: Op industrieterrein De Vaart in Almere-Buiten is afgelopen nacht een zeer grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Volgens de brandweer sloegen de vlammen uit twee delen van het pand. Bij de brand kwamen grote rookwolken vrij. Het vuur ontstond rond 11 uur. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur onder controle. De brandweer was daarna nog bezig met nablussen. In Almere krijgen 5 culturele organisaties volgend jaar geen subsidie, terwijl hun plannen wel positief zijn beoordeeld. Het gemeentelijk budget is op. Onder de gedupeerden zijn Goede Redenconcerten en de stichting Inner Circle. Daar raken kunstenaars hun begeleiding nu mogelijk kwijt. Goede Redenconcerten is bang er helemaal mee te moeten stoppen. Directeur Wilma Hartsuiker.
12: Ik heb vannacht zitten kijken van wat zouden we nog kunnen schrappen. Ja, daar gaat gewoon heel veel weg. En dan vind ik het gewoon geen programma meer. Dan kan het gewoon niet meer.
0: De gemeente Noordoostpolder is boos dat de A6 en de N50 dit weekend tegelijk afgesloten zijn. Er wordt aan de weg gewerkt. De A6 is dicht tussen de Ketelbrug en Nagelen van vanavond 8 uur tot maandagochtend 6 uur. De N50 is tussen Emmeloord en Kampen in beide richtingen dicht van vanavond 8 tot morgenochtend 8. Nou, dat betekent dat je flink eind moet omrijden. De extra reistijd kan oplopen tot wel 1,5 uur. De gemeente Noordoostpolder heeft Rijkswaterstaat gevraagd om één van de afsluitingen te verplaatsen. Dat gebeurt niet. Rijkswaterstaat zegt dat het onderhoud heel hard nodig is. De provinciale subsidie voor thuisbatterijen voor dit jaar is op. Binnen een paar uur kwamen er 800 aanvragen binnen. Dat was 4 ton beschikbaar. De grote vraag komt door het afschaffen van de salderingsregeling volgend jaar. In 2027 komt er een nieuwe subsidieronde. Meer nieuws op Web en App.
17: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. Er is groen licht voor de bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland. Het Amerikaanse Eli Lilly wil in Katwijk een fabriek bouwen waar diabetes en afslankpillen gemaakt gaan worden. De gemeenteraad van Katwijk stemde gisteravond in met het plan.
18: Goedemorgen, we krijgen vanmiddag te maken met aangenaam nazomerweer. Nou, voordat het zover is, hebben we eerst nog te maken met wat nevel- of mistbanken. Die lossen in de loop van de ochtend op en dan breekt de zon flink door met temperaturen vanmiddag van een graad of 20. Nou, daarbij waait het nauwelijks, windkracht 1 tot 2 op de meeste plaatsen uit veranderlijke tot zuidelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het dan rustig weer en temperaturen die niet verder dalen dan een graad of 10. Nou, morgenochtend hebben we dan eerst met wat wolkenvelden te maken. In het noordoosten van de provincie valt misschien een enkele lichte bui. Maar verder is het overwegend droog met in de loop van de dag meer zonneschijn en temperaturen opnieuw rond een graad of 20.
1: De bewoners van de parkhaven in Lelystad zijn er klaar mee. De wateroverlast in hun wijk. Wat ze eraan gaan doen, hoor je zo in Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: la la.
1: Billy Preston en Sarita, It Will Come In Time. Nou, het is nu 8:08.
2: Steeds vaker hebben ze heftige wateroverlast. De bewoners van de woonwijk Parkhaven in Lelystad.
1: Ja, daarom willen ze dat de provincie, Rijkswaterstaat en ook het waterschap opnieuw kijken naar de veiligheid van de buitendijkse wijk. Die drie partijen zouden te weinig doen tegen de wateroverlast.
3: Nou, dat het water steeds stijgt op bepaalde momenten. En dat het dus eigenlijk steeds dichter bij je woning komt. En als het echt dan stormt en heel veel wind van alle kanten, dan komt het gewoon tegen je ramen aan.
4: Parkhaven is eind jaren 90 gebouwd als buitendijkse haven, zonder eigen dijk. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en hun veiligheid. De tuintjes staan nu vaak meerdere keren per jaar onder water.
5: Veel te veel. 10 tot 15 keer per jaar. Maar ja, soms ook wel gewoon 2-3 dagen aan één stuk.
3: Wat ik heb ervaren is dat het best wel af en toe heftig is. Het is ook heel mooi wonen, maar het is ook heel heftig.
4: Dat komt door klimaatverandering, maar ook omdat het Rijk en het waterschap hebben besloten dat het water in het IJsselmeer hoger mag staan dan in de jaren 90. Daardoor is ook steeds meer onderhoud nodig aan de kades en oevers van Parkhaven. Destijds werd ervoor uitgegaan dat er eens in de 250 jaar kans op een overstroming zou zijn. Het steekt de bewoners dat een nieuwbouwwijk aan de andere kant van het IJsselmeer veel veiliger wordt gebouwd, met veel minder kans op overstroming. Voortschrijdend inzicht dus.
5: Toen wij kochten was die 1 op 250. Dat is al laag. Dus dat je één keer in dat 250 jaar mag onderlopen. Nou, dan zou je denken, dat valt toch mee. Maar zo'nzelfde wijk die in Enkhuizen nu aan ditzelfde IJsselmeer ligt, wordt gebouwd met één keer in de 4000 jaar. Ja, en met zo'n veiligheidsnorm, als die zo laag is, dan zijn de ontwerpbesluiten die het Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap stelt, om dan die kering op hoogte te krijgen. Hè, want die veiligheidsnorm is het uitgangspunt voor alle rekenmethodiek, maar ook alle ontwerpopgaven, voordat al het integraal bevoegd gezag een vergunning mag verlenen. Ja, als die theoretisch heel laag is, en dat is die bij ons, dan komen we nooit naar voren, maar we zitten hier wel met de enkels in het water en soms de knieën.
4: De bewoners hebben hun zorgen deze week gedeeld met de provincie, in de hoop dat die te hulp schiet. Wat zou er voor u moeten veranderen?
3: Nou, de samenwerking tussen de overheden en dat wij niet een beetje de speelbal worden eigenlijk tussen al die. Want voor ons is het, er zijn zoveel onderzoeken en rapporten en wetswijzigingen. Dat kunnen wij allemaal niet meer volgen. Dat is gewoon niet te doen.
5: We zijn van provinciaal belang, we zijn van economisch belang en we betalen waterschapsbelasting. Wij willen ook beschermd worden, net als alle bewoners die achter de dijken wonen.
2: Querine Arends van Os was dat als laatste in een bijdrage van verslaggever Rocher Dankerlui.

0: van Miles Smith en Niall Horan. 7:15 zometeen wat zaken die gisteravond op radio en tv waren.
1: Op tv onder andere Pauw en de Witte hadden ze aandacht voor de mislukte executie van de Amerikaanse Christa Pike in Tennessee. Jessica Valerius, documentairemaker, die was daar ook bij. En u hoort haar zo daarover.
0: Na de muziek van Stevie Wonder, Uptight.

0: fijne klanken van Stevie Wonder.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. In Nieuwsuur ging terug naar Overasselt. Een maand geleden werd het dorp opgeschrikt door drugsgeweld. Tientallen gemaskerde mannen liepen met zware wapens door de straten en ze schoten de beveiliger voor het huis van drugscrimineel Jan G. dood. Volgens verslaggever Harm Graat van de Gelderlander zijn sommige mensen nog angstig.
2: Mensen die bij Jan G. in het voetbalteam hebben gezeten en die staan op een elftal foto. Ja, ook die mensen die hebben geprobeerd om die foto die nog ergens circuleert van internet te krijgen, omdat ze gewoon bang zijn dat ze op een of andere manier toch maar met hem geassocieerd kunnen worden. En dat je wel zou kunnen zeggen dat voor sommige mensen, en zeker voor de mensen die veel hebben zien gebeuren die dag, dat het echt wel een traumatische ervaring is geweest. En dat heeft tijd nodig om dat te verwerken.
1: Burgemeester Minces heeft sinds het incident maatregelen genomen, zoals het sluiten van huizen en extra camera's. Maar ja, dat is wel duur.
3: Dit is geen probleem van de gemeente Heumen. Dit is geen probleem van de gemeenschap Overasselt. Dit is een landelijk probleem. Dit gaat om landelijke ondermijningsproblematiek. En ik zal u niet de rekening presenteren van de camerabewaking die daar nu staat. Maar dat zijn forse rekeningen. Dat telt behoorlijk op. Dus mijn oproep is echt, kom over de brug ook met financiële steun om te zorgen dat wij de dingen kunnen doen die nodig zijn.
0: Nodig zijn, ja. In de Pauw en de Wit aandacht voor de mislukte executie van de Amerikaanse Christa Pike in Tennessee. Ook na 2 injecties met een dodelijk middel ademde ze nog. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Documentairemaker Jessica Villerius stond met andere journalisten buiten de gevangenis toen Pike die injecties kreeg. Villerius maakte een documentaire over Pike. Nou, ze vond de executie al heel lang duren toen een aantal collega-journalisten naar buiten kwam.
4: Uiteindelijk kwamen onze Amerikaanse collega's die als witness in de executiekamer zaten, waren een lijk bleek naar buiten. Eentje maakte ook contact met mij en die schudde zijn hoofd. En toen wisten we eigenlijk, dat is niet goed. En toen hebben ze een verklaring afgelegd. En toen vertelden ze dat zij ineens de executiekamer uit moesten. Dat ze haar nog hoorden ademen en hoorden snurken. En dat ze ervan overtuigd waren dat ze nog leefden.
1: Presentator Herman van der Zand van de kennisquiz De Slimste Mens stond aan het begin van de uitzending stil bij het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen.
5: Jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook. Wij gaan haar hier ongelooflijk missen. In overleg met haar familie is besloten om de uitzendingen van dit seizoen te laten doorgaan. Met Paulien in al haar levendigheid. En dat zal na het nieuws van gisteren wel even wennen zijn. Maar misschien ook wel heel fijn. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten.
1: Waarom zijn zoveel mensen aangedaan door haar overlijden? Televisiepresentator en schrijver Cornald Maas heeft wel een idee. Dat zei hij bij Eva.
6: En ik denk dat iets te maken heeft, misschien wel een klein beetje in de traditie van André van Duin, gek genoeg. Hoewel ze daar niet op leek natuurlijk, maar

0: met het feit dat in deze tijd waarin mensen zo graag het gif opzoeken en de meningen en de debatten die alle kanten opvliegen, harde tijd waarin mensen elkaar op hun nummer zetten, waarin mensen gecanceld worden, dat mensen eigenlijk, en dat bewijst het ook, snakken naar iemand die dat juist niet deed, die niet harde oordelen had, die zich juist onttrok aan de waan van de dag en op een hele eigenzinnige, liefdevolle en empathische manier op die waan van de dag reflecteerde. En dat daar veel meer behoefte aan is, kennelijk, zoals nu ook weer blijkt, dan wij soms voor mogelijk houden.
1: Joep van het Hek is groot bewonderaar van Cornelissen. Hij werd gevraagd een stuk over haar te schrijven en dat bij Eva op te dragen.
2: Normaal pak ik dan mijn telefoon en lees de krant. 3 keer per week eerst mijn favoriete columniste op de voorpagina. Omdat zij altijd schrijft over iets wat ik niet verwacht. In klare of juist onklare taal. In woorden die soms nog een paar dagen blijven hangen. Zeuren. Kieten.
1: Was dus gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Als deelnemers horen dat subsidies stoppen of dat dingen niet doorgaan, raken ze volledig in paniek en zijn ze bang dat ze hun plekje kwijtraken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is ook heel mooi wonen, maar het is ook heel heftig.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wat is uw eerste reactie?
4: Blij, dankbaar, eervol. Het is mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
0: Dit is Flevoland.
5: Wij willen ook beschermd worden.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
15: Op industrieterrein De Vaart in Almere Buiten is afgelopen nacht een zeer grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Daar praten we zo over met de brandweer. En de bedrijfsgegevens van honderden Flevolandse boeren worden mogelijk openbaar.
16: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
17: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
18: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
17: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
19: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
17: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan gaan we naar de situatie op de weg. De ANWB verkeersinformatie. Nou, het is lekker doorrijden. Geen vertragingen. Wel wat meldingen van Flitsmeister voor de controle van tolkastjes of voor je snelheid. A27 onder andere Almere, Hilversum bij hectometerpaal 108,1. A6 dan, Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,1. En in Dronten ook op de N307 bij 105,6. En zometeen hebben we contact met de brandweer over de grote brand afgelopen nacht in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere Buiten.
15: Ja, en Goede Reden Concert en ook Inner Circle die balen behoorlijk. Want ja, volgend jaar krijgen ze geen cultuursubsidie meer van de gemeente. Hoe kan dat nou? Nou, dat hoor je zometeen.
20: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
22: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
21: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel!
23: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
26: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
27: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: dit een luchtalarm?
1: Ja, weet je wel, ja. Ik zei het nu van Olivia Newton-John. Het is bijna 8:10.
0: De brandweer moest afgelopen nacht uitrukken voor een grote brand in Almere buiten. De vlammen sloegen uit een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg op industrieterrein De Vaart.
1: Ja, de melding van de brand kwam rond 11:00 gisteravond binnen. Woordvoerder Andrea van der Wouden, die hebben we aan de telefoon. Andrea, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Is het vuur inmiddels helemaal geblust?
2: Ja, ja, ja. Vannacht rond iets over 3:00 was de brand helemaal uit. En de rest van de brand weer vertrokken. Hij is gisteravond redelijk snel ook opgeschaald naar uiteindelijk zeer grote brand. Dat had er ook mee te maken dat we in eerste instantie dachten we dat de brand in al 2 units zat. We probeerden natuurlijk overslag te voorkomen naar de andere unit. Uiteindelijk bleek dat de brand tot 1 unit beperkt is gebleven. In die unit daar zat een bedrijf dat deed iets met verkeersborden. En die unit daarnaast is geen brand ontstaan. Die hebben natuurlijk wel rook- en waterschade, maar daar is uiteindelijk dus geen brand ontstaan.
0: Ja, want jullie hebben als brandweer ook wel het een en ander kunnen behouden dus.
2: Ja, gelukkig wel. Ja, ja, de rest van die, pannen, het was een rij met 5 units. En de rest, die andere 3, zeg maar, die zijn wat dat betreft ongeschonden gebleven. In zoverre dat ze hebben een stoplijn moeten plaatsen. Dus dan maak je wel iets van beschadigingen, maar die hebben geen brand gehad.
1: Nee, precies, precies. Ja, misschien wat rook- en waterschade dan.
2: Precies, ja.
1: Ja, en 5 units, ja, dat zijn dus 5 bedrijven in dat bedrijfsverzamelgebouw.
2: Ja. Je moet het zien als een soort van, je hebt wel van die garageboxen die op zo'n rijtje naast elkaar staan. Mm-hmm. Nou, zo moet je die 5 units ook eigenlijk zien. Je hebt ze ook wel eens, dan staan ze echt tegen elkaar aan in een soort van vierkant opslag. Ja. Dit was echt één lange rechthoek met 5 units.
0: Was er veel inzet voor nodig om ook bijvoorbeeld die stoplijn te creëren?
2: Ja, wij stonden echt met een enorme hoeveelheid mensen daar. Sowieso als die opgeschaald wordt binnen de brandweer, dat betekent al dat er extra materieel bij komt. We stonden echt met enorme capaciteiten mensen daar. Sowieso heb ik 2 ladderwagens gezien. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb niet eens kunnen zien hoeveel tankauto's er stonden. Zoveel waren er. Groot watertransport was er. Schuimlust voertuig, droneteam was er vannacht. We zijn met groot materiaal aanwezig geweest.
1: Ja, er was veel rookontwikkeling, maar gelukkig stond de wind de goede kant op, toch?
2: Ja. Er kwam uiteraard wel rook van de brand af, maar er stond gelukkig ook weinig wind. Dat betekent dat die redelijk boven het industrieterrein of bedrijventerrein bleef hangen. Dus hij is wat dat betreft ook niet over de woonwijken of zo gegaan, gelukkig niet.
0: Ook al enig idee wat de brand heeft veroorzaakt?
2: Nee, geen idee. Nee.
0: Dat gaan we dan nog later horen. Andrea van der Wouden van de brandweer, dank voor de toelichting.
2: Graag gedaan.

0: lekker toch, hè? Bruno Mars, On My Soul, 7:15.
1: Dan gaan we naar het weer met Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, het wordt een mooie dag, toch?
2: Ja, zeker. Ja, op dit moment hebben we nog met wat mist te maken. Dat lost geleidelijk op. En dan volgt inderdaad veel zon. Af en toe ook wat van die dunne sluierbewolking. En vanmiddag kunnen er ook wat stapelwolken ontstaan. Maar het blijft vandaag overal droog. En de temperatuur ligt vanmiddag rond 20 graden. En dat is wel lager dan afgelopen week. Maar nog altijd behoorlijk hoog voor deze tijd van het jaar. Want normaal moeten we het doen met een graad of 16.
1: Ja, we zijn natuurlijk deze week heel erg verwend, ja. Natuurlijk. Nou, dat worden we nu ook nog steeds. Maar komend weekend ook nog?
2: Ja, dat blijft eigenlijk wel inderdaad. Eerst krijgen we een rustige avond en nacht. Met weinig wind. Op sommige plaatsen kan wel weer wat mist ontstaan in de loop van komende nacht. En temperaturen daarbij rond een graad of 9. En morgen opnieuw veel zonneschijn. In de middag een paar wolken die over onze provincie trekken. Maar daar valt verder geen regen uit. Het blijft dus droog. Weinig wind en temperaturen van opnieuw een graad of 20. En dat houden we de dagen daarna ook vast. Ook zondag wordt een vrij zonnige dag met 20 graden. Nou, maandag en dinsdag kan het zelfs wat warmer worden. Ook dat zijn droge dagen. Misschien dat we plaatselijk zelfs wel 22 of 23 graden kunnen bereiken. Vanaf woensdag, en zeker de dagen daarna, die nog net buiten de middagse vallen, dan neemt wel de kans op een paar buien langzaamaan toe. Neemt de wind ook wat toe en gaat de temperatuur omlaag naar zo'n 16 graden eind volgende week. Maar dan zijn we alweer een week verder. Maar
1: is dat dan echt dat herfstige weer wat eigenlijk bij dit seizoen past?
2: Nou, ik denk dat het zelfs dan nog wel meevalt. Oh. Af en toe zal het een beetje regenen of kan er een keer een bui vallen. Maar ik verwacht voorlopig zeker geen ultiem herfstweer.
1: Je hoort mij niet klagen.
2: Goed zo.
0: Ultiem herfstweer, wat zeg je dat mooi.
1: Ja. Ultiem herfstweer, ja. Dat is echt het moment dat je dan met een kopje thee lekker op de bank en met een dekentje gaat liggen. Dat is
2: precies.
1: Ultiem herfstweer.
0: Oh, jullie herkennen dit ook bij elkaar. Ja. Oh, wat vind ik dat leuk.
1: Ja. Wouter van Bernebeek van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Dan gaan we verder met het nieuws. Inner Circle en Goede Reden Concerten krijgen volgend jaar geen cultuursubsidie van de gemeente Almere. En dat terwijl hun aanvragen wel positief zijn beoordeeld. In totaal kregen 14 organisaties groen licht van de adviescommissie. Maar de subsidiepot is niet groot genoeg om ze allemaal geld te geven.
0: Zakelijk leider Caroline in het Veld van Inner Circle vertelt waarom haar stichting zo van belang is voor Almere.
3: Wij helpen mensen vanuit een achterstandspositie die een cultureel talent hebben dat groot genoeg is om daar economisch zelfstandig mee te worden aan het werk. En die achterstand kan van alles zijn. Dus dat is niet per se een fysieke of een mentale beperking. Maar dat kan ook zijn dat je hier al niet was en daardoor niet naar de academie kan of geen onderwijs kon hebben. En daar leveren wij onze resultaten mee op. En daar maken we prachtige dingen mee voor de stad.
4: Juist voor deze groep zijn duidelijkheid en structuur volgens Inner Circle belangrijk. Daarom probeert begeleider Ron van Holland de onzekerheid over volgend jaar voorlopig zoveel mogelijk bij de deelnemers weg te houden.
5: Als deelnemers horen dat subsidies stoppen of dat dingen niet doorgaan, raken ze volledig in paniek en zijn ze bang dat ze hun plekje kwijtraken. Wat ze met veel pijn en moeite hebben veroverd. Je moet ook plannen maken voor de toekomst en je moet ook met deelnemers moet je een plan kunnen maken. Bijvoorbeeld, je krijgt 10 keer les van een bepaalde docent. Ja, daar zit wel een prijskaartje aan. En dat is een stukje duidelijkheid en structuur en zekerheid. En als dat wegvalt, ja, dan komt dat in gevaar.
4: Aan de andere kant van de stad moet ook bij Goede Reden Concerten naar andere oplossingen worden gezocht. De organisatie geeft minstens 65 concerten per jaar. En zonder gemeentelijke subsidie moet daar, volgens directeur Wilma Hartsuiker, flink in worden geschrapt.
6: Nou kijk, deze zouden niet meer door kunnen gaan. Muziekwandelingen. Stopt. Orgelconcerten. Stoppen. Artists in Residence. Is ook gebeurd. Ja, daar blijft niks van over, jongens. Dat is echt een ramp. Ons programma voor volgend jaar is al helemaal klaar. Voor 2028 heb ik ook allemaal dingen. Dus het is gewoon niet te geloven dat dit zo zou gebeuren.
4: Maar Goede Reden Concerten verkopen natuurlijk ook kaartjes voor de optredens. Kunnen die inkomsten het gat niet opvangen? Volgens Hartsuiker niet.
6: Nou, dat is nooit genoeg. Klassiek, überhaupt een theater kan nooit op inkomsten vanuit het publiek drijven. Dat kan nooit.
7: Dan zouden de ticketprijzen misschien wel 3 keer zo duur worden.
6: Ja, minstens. Er wordt gewoon minder betaald in Almere. Iets minder. Maar goed, je probeert wel op die manier mensen te vangen. Als je hier te hoge prijzen hebt, dan vang je ze niet.
4: Als er geen andere oplossing komt, dreigt daarom niet alleen een kleiner programma, maar mogelijk het einde van 11 jaar lang Goede Reden concerten.
6: Ik heb vannacht zitten kijken van wat zouden we nog kunnen schrappen. Ja, er gaat gewoon heel veel weg en dan vind ik het gewoon geen programma meer. Dan kan het gewoon niet meer.
4: Helemaal definitief is dan nog niet. In het coalitieakkoord is jaarlijks 2 miljoen euro extra voor cultuur aangekondigd. De gemeenteraad moet dat geld nog beschikbaar stellen. Maar het is nog onduidelijk of organisaties die nu buiten de subsidiepot vallen daar straks alsnog geld uit krijgen.
6: Er moet gewoon iets gebeuren dit najaar, zodat wij door kunnen gaan of dat de hele handel afgeblazen wordt. Ik kan me niet voorstellen dat dat zo gaat gebeuren.
5: Als in de cirkel er niet zou zijn, in het ergste geval, dan hebben die mensen die hier nu in traject zijn, hebben geen plek.
3: Het gaat niet alleen over geld dit. Dat geld, dat kan je ook elders vinden. Maar hier wordt bepaald wie er toe doen in de stad. En mensen met een achterstand. Ja, die hebben ze dus niet voor niks. Die staan dus nooit op één.
1: Als laatste hoorde je Ron van Holland en Caroline Insveld van Stichting Inner Circle. De gemeente laat in een reactie weten dat het mislopen van de subsidie niets zegt over de waardering voor de organisaties. Of de 2 miljoen euro extra voor cultuur alsnog uitkomst biedt, is nog onduidelijk. De gemeenteraad moet daar eerst nog over besluiten. Zometeen de berichten buiten de provincie. Onder andere aandacht voor de hevige scholierenprotesten in Frankrijk.

0: Taylor Swift zingt over Elizabeth Taylor.
1: Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen in het land dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Bijvoorbeeld een school in Nantes die in brand is gezet. In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest dat is vanuit Frankrijk overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. De scholieren protesteren tegen een lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nou, maar de manier waarop vind ik...
0: Nee, dat lijkt me niet heel handig. Nee. Kom je niet echt met elkaar in gesprek, lijkt me. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor het vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files. Het is beter voor het milieu natuurlijk. Nou, bedrijven doen dat nog niet, want zeggen ze, is veel te duur. Nou, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. En daarom vindt de Kamer dat het kabinet maar moet helpen. De staatssecretaris die laat zich eerst maar eens goed informeren.
3: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
4: Zou een subsidie voor u een optie zijn?
3: Ik heb de Kamer beloofd dat ik alle mogelijkheden bekijk en dat doe ik al.
0: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. In 2022 was dat bijna 45 miljoen ton. Dat is nu 36 miljoen ton. Dat was in het kort wat nieuws van buiten deze provincie.
5: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
6: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
5: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
7: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
5: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
8: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
5: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
10: Goedemorgen.
9: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
17: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
19: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
20: Dit Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Op industrieterrein De Vaart in Almere Buiten is afgelopen nacht een zeer grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Bij die brand kwamen grote rookwolken vrij. Het vuur ontstond rond 11 uur. Andrea van der Wouden van de brandweer.
21: Hij is gisteravond redelijk snel ook opgeschaald naar uiteindelijk zeer grote brand. Dat had er ook mee te maken dat we in eerste instantie dachten we dat de brand in al 2 units zat. We probeerden natuurlijk overslag te voorkomen naar de andere unit. Uiteindelijk bleek dat de brand tot 1 unit beperkt is gebleven. In die unit daar zat een bedrijf dat deed iets met verkeersborden. En die unit daarnaast is geen brand ontstaan. Die hebben natuurlijk wel rook- en waterschade, maar daar is uiteindelijk dus geen brand ontstaan.
0: De brand was even na 3 uur vannacht uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. De bedrijfsgegevens van honderden Flevolandse boeren worden mogelijk openbaar. Milieuorganisatie MOB eist tientallen jaren aan uitstootcijfers op. De overheid wil die vrijgeven, maar boeren zijn daar fel op tegen. Ze zijn bang voor hun privacy, omdat hun woonadres vaak hetzelfde is als het bedrijfsadres. Landbouworganisaties proberen de publicatie via de rechter te stoppen. De uitspraak volgt in de loop van vandaag. En de gemeente Noord-Oostpolder is boos dat de A6 en de N50 dit weekend tegelijk afgesloten zijn. Het wordt aan de weg gewerkt. De A6 is dicht tussen de Ketelbrug en Nagelen van vanavond 8 uur tot maandagochtend 6 uur. De N50 is tussen Emmeloord en Kampen in beide richtingen dicht van vanavond 8 tot morgenochtend 8. Nou, dat betekent dat je flink eind moet omrijden. De extra reistijd kan oplopen tot wel 1,5 uur. De gemeente Noord-Oostpolder heeft Rijkswaterstaat gevraagd om een van de afsluitingen te verplaatsen. Dat gebeurt niet. Rijkswaterstaat zegt dat het onderhoud heel hard nodig is. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
22: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de 1 na snelste.
23: Goedemorgen, we krijgen vanmiddag te maken met aangenaam nazomerweer. Nou, voordat het zover is, hebben we eerst nog te maken met wat nevel- of mistbanken. Die lossen in de loop van de ochtend op en dan breekt de zon flink door met temperaturen vanmiddag van een graad of 20. Nou, daarbij waait het nauwelijks windkracht 1 tot 2 op de meeste plaatsen uit veranderlijke tot zuidelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het dan rustig weer en temperaturen die niet verder dalen dan een graad of 10. Nou, morgenochtend hebben we dan eerst met wat wolkenvelden te maken. In het noordoosten van de provincie valt misschien een enkele lichte bui. Maar verder is het overwegend droog met in de loop van de dag meer zonneschijn en temperaturen opnieuw rond een graad of 20.
1: Een korte vertraging op de A27 Almere-Utrecht tussen afrit Almere Haven en Eemnes. Doe je er 5 minuten langer over. Ook nog wat meldingen van Flitsmeister, onder andere op de A27 Almere-Hilversum. Bij Almere, hectometerpaal 108,1. De A6, Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, 61,9. En in Dronten op de N307 bij hectometerpaal 105,6. Zometeen in Flevoland is wakker. Aandacht voor een speciale fotoshoot vandaag in Almere.
24: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: ABBA op de vroege vrijdagochtend met Does Your Mother Know? Vandaag is er een fotoshoot in Almere voor vrouwen die borstkanker hebben gehad. Proud Breast, Breast organiseert dat. Dat is een sociale onderneming die borstkankerpatiënten en ex-patiënten steunt.
1: Want borstamputaties gaan vaak gepaard met veel onzekerheid en met schaamte. Met de fotoshoot wil het bedrijf de taboes doorbreken en gesprekken op gang brengen. We praten erover met Simone van Dijk van Proud Breasts. Simone, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, die shoot van vandaag is ook de start van een landelijke fotoshoot tour. Hoe merken jullie dat hier behoefte aan is?
2: Wij merken dat hier behoefte aan is. We bestaan nu zo'n 7 jaar. En vrouwen weten ons massaal te vinden. Vrouwen die borstkanker hebben gehad, gaan een heel proces door. Soms is dat een volledige amputatie. Soms is dat een borstbesparende operatie. Maar het heeft een enorme impact op je vrouwelijkheid. Op hoe je jezelf verzekerd voelt. En daar willen we een bijdrage aan leveren. Met name door zo'n fotoshoot te doen. En te laten zien... Heb je borsten of mis je borsten, nog steeds ben je een mooie vrouw.
0: Ja, want het doel is niet alleen een mooie foto, hè, zeggen jullie. Het is, er zit nog meer achter, hè?
2: Ja, het is vooral taboe doorbrekend. Veel vrouwen vinden het moeilijk om over borstkanker te praten... en over het proces wat ze hebben doorgemaakt. En dat is dan met name de wat oudere dame. We merken ook dat jongere vrouwen toch dat taboe wat meer loslaten. En zeggen van, nou ja, dit is wie ik ben... Kijk maar wat mij is overkomen, zo ziet het eruit. En daar hebben vrouwen ook behoefte aan. Ze zoeken elkaar echt op om elkaar tips te geven. En met name gericht op lifestyle te laten zien wat er allemaal wel mogelijk is in plaats van wat er niet kan.
1: Heb je daar een verklaring voor dat jongere vrouwen toch iets meer hebben zoals je het omschrijft van... zo is het, zo zie ik eruit. Jouw probleem als je daar niet mee kunt omgaan. En dat oudere vrouwen dat daar wat anders ligt?
2: Ja, dat zou misschien, maar dat is niet mijn expertise... maar dat zou een generatieverschil kunnen zijn. Überhaupt je lichaam dat laten zien... is over de generaties heen natuurlijk heel verschillend geweest. In de jaren 70 hebben de vrouwen zich daar heel erg van vrijgemaakt. Maar je merkt toch als het gaat om ziekte... dat daar best nog wel een stigma op ligt. Niet voor iedere vrouw, maar zeker voor de wat oudere dame. Jongere vrouwen gaan daar gewoon anders mee om. Pakken ook veel meer de regie. Waar een oudere dame ook richting het medische circuit vaak zegt... de dokter weet wat goed voor mij is... zien we dat vrouwen in onze community veel meer de regie zelf pakken... veel dingen uitzoeken online voordat ze bij de dokter komen... en vaak zelf zeggen wat ze wel en niet willen.
0: Ja, de shoot is gratis, hè? Hoe financieren jullie dat?
2: Ja, we doen dat met partners. Wij werken met een aantal partners samen. Dat kunnen lingeriemerken zijn, dat kunnen bijvoorbeeld de Fashion Cube. Echt fantastisch dat we daar vandaag de shoot mogen doen. Zij stellen hun ruimte gratis beschikbaar. En verder werken wij samen met Triumph. De fotoshoot vindt plaats in hun showroom. En vorig jaar zijn wij met hen ook een samenwerking gestart... omdat ze graag een inclusief merk willen zijn voor echt alle vrouwen... en niet alleen maar voor vrouwen die 2 borsten hebben. Dus zij bieden ook onze producten aan in combinatie met hun lingerie. En wij vinden dat echt fantastisch, want je kunt je voorstellen... als je dit hele proces hebt doorlopen, hoe fijn is het dan om in een gewone lingeriewinkel... als iedere vrouw daar je lingerie te kunnen kopen... in plaats van dat je naar een speciaalzaak moet.
1: Ja, zeker. Nee, absoluut. Zeg, maar hoe gaat het in zijn werk, zo'n fotoshoot? Staat er dan een hele groep vrouwen bij elkaar? Ja, hoe gaat dat?
2: Nou... We beginnen rond 11 uur. Daar ontvangen we de dames op met koffie en wat lekkers. Daarna gaan ze de visagie in. Want niet alleen onze lingeriepartners helpen ons. Maar we hebben ook een aantal scholen. Met name de beauty school uit Amsterdam en Art of Colors helpen ons. Zij geven de dames een mooie make-up. Daarna gaan ze naar de fotograaf die in de showroom staat. We doen in setjes van 2 hebben ze ongeveer 1/2 uur tot 3 kwartier de tijd... om professioneel op de foto vastgelegd te worden. En zo werken we met een soort relatiesysteem.
1: Ja, maar dat zijn vrouwen die kennen elkaar niet, hè, voor de duidelijkheid.
2: Nee, vandaar dat we ook eerst beginnen met een soort kennismakingsronde... en wat wij dan noemen de kick-off van onze landelijke tour. Waardoor ze even vertrouwd raken met elkaar. En dan gaan ze naar de fotoshoot. En we hebben daar ervaring mee. Toen wij 5 jaar bestonden, 2 jaar geleden, hebben we dit ook gedaan... Het waren allemaal vrouwen uit onze community die elkaar niet heel erg goed kennen. Maar het werkt heel erg goed.
1: Ja, ik denk dat er al heel snel mooie gesprekken op gang komen, of niet?
2: Precies, precies. Ja. Want iedere vrouw die daar is, weet wat de ander heeft doorgemaakt en voelt dat in. Dus dat geeft ook gelijk verbinding.
0: Simone van Dijk van Proud Breast. Dankjewel voor dit gesprek en veel succes vandaag.
2: Ja, dankjewel, hè. En fijne dag allemaal.
1: Ja, jij ook, hè.
0: En wij zijn er ook bij met een verslaggever. Dus kijk vanmiddag om 5:00 vooral naar onze nieuwsuitzending om de ervaring te horen van een paar vrouwen die vandaag op de foto gaan.

0: Oh. Happy van Pharrell Williams. Klapt zich keurig mee, maat?
1: Nee.
0: Oh, jammer.
1: Jammer, hè? Ja. Ik moet toch wat aan mijn maat nog gaan doen. Wat je gisteravond hebt gemist op radio of tv. Nieuwsuur ging terug naar Overasselt. Een maand geleden werd daar het dorp opgeschrikt door drugsgeweld. Tientallen gemaskerde mannen liepen met zware wapens door de straten. En ze schoten de beveiliger voor het huis van drugscrimineel Jan G. dood. Volgens verslaggever Harm Graat van De Gelderlander zijn sommige mensen nog angstig.
2: Mensen die bij Jan G. in het voetbalteam hebben gezeten, en die staan op een elftal foto. Ja, ook die mensen die hebben geprobeerd om die foto die nog ergens circuleert van internet te krijgen, omdat ze gewoon bang zijn dat ze op een of andere manier toch maar met

0: hem geassocieerd kunnen worden. En dat je wel zou kunnen zeggen dat voor sommige mensen, en zeker voor de mensen die veel hebben zien gebeuren die dag, dat het echt wel een traumatische ervaring is geweest. En dat, dat heeft tijd nodig om, om dat te verwerken.
1: Burgemeester Mintzes heeft sinds het incident maatregelen genomen, zoals het sluiten van huizen en extra camera's. Maar ja, dat is wel duur.
2: Het is geen probleem van de gemeente Heumen. Dit is geen probleem van de gemeenschap over Asselt. Dit is een landelijk probleem. Dit gaat om landelijke ondermijningsproblematiek. En ik zal u niet de rekening presenteren van de camerabewaking die daar nu staat. Maar dat zijn forse rekeningen. Dat telt behoorlijk op. Dus mijn oproep is echt, kom over de brug, ook met financiële steun, om te zorgen dat wij de dingen kunnen doen die nodig zijn.
3: In Pauw en de Wit was aandacht voor de mislukte executie van de Amerikaanse Christa Pike in Tennessee. Ook na 2 injecties met een dodelijk middel ademde ze nog. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Documentairemaker Jessica Villerius stond met andere journalisten buiten de gevangenis toen Pike die injecties kreeg. Valerius maakte een documentaire over Pike. Nou, ze vond de executie al lang duren toen een aantal collega-journalisten naar buiten kwam.
4: En uiteindelijk kwamen onze Amerikaanse collega's die als witness in de executiekamer zaten, waar een lijk bleek naar buiten. Eentje maakte ook contact met mij en die schudde zijn hoofd. En toen wisten we eigenlijk, dat is niet goed. En toen hebben ze een verklaring afgelegd. En toen vertelden ze dat zij ineens de executiekamer uit moesten. Dat ze haar nog hoorden ademen en hoorden snurken. En dat ze ervan overtuigd waren dat ze nog leefden.
3: Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze editie van Flevoland is Wakker.
1: Ja, jij gaat nog een uurtje door met Flevoland Muziekland. En ik zie in jouw lijst al hele leuke nummers hoor. Britney Spears zie ik voorbij komen, Jenna Ross.
3: Oh. Ja, komt genoeg fijns voorbij. En als je nog een toevoeging hebt, laat het weten. Doe gewoon een appje. Ricky Martin en Christina Aguilera.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Als deelnemers horen dat subsidies stoppen of dat dingen niet doorgaan, raken ze volledig in paniek en zijn ze bang dat ze hun plekje kwijtraken.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Het is ook heel mooi wonen, maar het is ook heel heftig.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Wat is uw eerste reactie?
8: Ja, blij, dankbaar, eervol. Het is mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
4: Dit is Flevoland.
9: Wij willen ook beschermd worden.
10: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
15: Op industrieterrein De Vaart in Almere-Buiten is afgelopen nacht een zeer grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. En de bedrijfsgegevens van honderden Flevolandse boeren worden mogelijk openbaar. Meer nieuws straks in het bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 9 uur.
16: Mirjam Boekraad met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
17: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
16: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
18: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
16: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Vertraging op de A27 Almere-Utrecht. Dat is tussen de afrit Almere-Haven en Eemnes. Daar ben je een kwartier langer onderweg. Dat komt door een afgesloten afrit moet ik zeggen, als gevolg van opruimwerkzaamheden. Wat daar precies gebeurd is, dat weet ik niet, maar wel wat vertraging dus op die A27. Flitsen zijn niet gemeld, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen in Flevoland Muziekland. Nieuwe muziek van Davina Michel.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
24: Met Jolien Dalstra.

Stumbling In van Surreal en daarvoor Eye of the Tiger van Survivor. Blijft toch een lekker nummer, hè? Het is bijna 12 minuten over 9 op vrijdag de 2e oktober alweer. Weekend staat voor de deur. Lekker. Heb je leuke plannen? Ga je nog wat bijzonders doen? Wat speciaals? Misschien wel een leuke verjaardag of een geweldig gezellige borrel met vrienden? Nou, dat krijg ik ook wel van jou weten. En misschien heb je daar nog wel een leuk plaatje bij ook. Heb het maar door, dan komt hij hier binnen in de studio. Kan ik hem voor je draaien. Ik heb nieuwe muziek, ik zei het al, van Davina Michelle. Wat blijft zij toch mooie muziek maken, hè? Dit is Pinky Swear.

zie je wel lopen thuis in Polonaise. Loesoe van Marco Schuitmaker. Nou, als je dan toch die Polonaise aan het doen bent, misschien kun je dan tegelijkertijd wel eventjes lekker puzzelen met Kiek. Twee foto's zet ik voor je in beeld. Dat maakt het wel zo makkelijk natuurlijk. En dan zien we bij de vraag wat heb ik weggepikt. Twee foto's van een boot in de haven van Urk is dit. Ja, moet ik je verder nog iets over zeggen? Je zit niet alleen in een boot. Volgens mij wordt er ook heel hard gewerkt. Maar hij is wel heel makkelijk hoor. Op deze vrijdag. Ach, weet je, lekker cadeautje voor je. Ja, dan... Je hoeft nog maar één ding te doen. Voor elven. Nou, met deze simpele is dat zeker te doen. Je goede antwoord doorgeven. En dan wachten er leuke prijzen voor je. Op je. Dit is Diana Ross met Reflections.

shine. Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De plannen voor de nieuwe Lelystadse wijk Waterfront zijn aangepast. Dat was nodig na kritiek op de mogelijke milieuschade in het Markermeer. De gemeente gaat nu minder land winnen voor de 2700 nieuwe woningen. Bij het Werkeiland komt daarnaast geen hoogbouw direct aan het water. Het is nog onduidelijk of natuurorganisaties naar de rechter stappen. Zij maken zich zorgen omdat het om een kwetsbaar Natura 2000 gebied gaat. De Oekraïense vluchtelingenopvang in Almere verhuist van stad naar poort. Het pand in het centrum moet plaatsmaken voor 900 sociale huurwoningen. De 70 tot 80 bewoners gaan naar een al bestaande opvang. En de bedrijfsgegevens van honderden Flevolandse boeren worden mogelijk openbaar. Milieuorganisatie MOB eist tientallen jaren aan uitstootcijfers op. De overheid wil die vrijgeven, maar boeren zijn daar fel op tegen. Ze zijn bang voor hun privacy, omdat hun woonadres vaak hetzelfde is als het bedrijfsadres. Landbouworganisaties proberen de publicatie via de rechter te stoppen. De uitspraak volgt in de loop van vandaag. Meer nieuws op web en app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Curaçao heeft ook zijn 3e wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago.
13: Goedemorgen, we krijgen vanmiddag te maken met aangenaam nazomerweer. Nou, voordat het zover is, hebben we eerst nog te maken met wat nevel- of mistbanken. Die lossen in de loop van de ochtend op en dan breekt de zon flink door met temperaturen vanmiddag van een graad of 20. Nou, daarbij waait het nauwelijks, windkracht 1 tot 2 op de meeste plaatsen uit veranderlijke tot zuidelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het dan rustig weer en temperaturen die niet verder dalen dan een graad of 10. Nou, morgenochtend hebben we dan eerst met wat wolkenvelden te maken. In het noordoosten van de provincie valt misschien een enkele lichte bui. Maar verder is het overwegend droog met in de loop van de dag meer zonneschijn en temperaturen opnieuw rond een graad of 20.
11: Nou, dat klinkt toch niet verkeerd, dacht ik zo. Zometeen in Flevolands Muziekland neem ik je mee terug naar het jaar 1990.
14: Goedemorgen.

0: Good Heart van Fergal Sharkey en voor Britney Spears. Baby, one more time.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Neem je mee terug naar het jaar 1990. Ja, ik zat die lijst door te nemen. Ja, en eigenlijk was de keus wel zo belachelijk simpel dit keer. Ik ben een paar titels tegengekomen. Ik denk van ja, heerlijk. Verdammt, ik lieb die. Matthias Reim. I've been thinking about you, London Beat. Faya Contillas. Ook heel fijn. Na Nena. Maar ja, je hoort hem al, hè. Het is echt zo'n nummer. Iedereen zingt dit toch mee? Dat blijft gewoon fantastisch mooi. Kleine jongen van André Hazes.

Fever Dream van Alex Horn. Ook fijne muziek. Ja, en André Hazes natuurlijk. Hè. Kleine jongen. Misschien wil je nog wel meer horen van André Hazes. Op deze zonnige vrijdag. Nou, dan zou ik zeggen, laat het weten. Stuur je appje door. En dan kunnen wij jouw muziek draaien. En je weekendplannen. Ik hoop dat die een beetje aansluiten bij het mooie weer. Want het blijft gewoon wel lekker, hè. Graadje of 21. Zon erbij. Het grootste deel wel droog. Nou, lekker naar buiten, toch? Janet Jackson en Herb Albert. Diamonds. Nou, kom maar door. Ik ga plaatsmaken voor Arnoud. Die gaat het tweede uurtje van Muziekland voor je verzorgen. Ik wens jou een fantastisch leuke vrijdag. En natuurlijk een heel mooi weekend.

0: Weken.
1: Dit is het nieuws op RUK FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangassen.
4: Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is en dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
2: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Net weer een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Weekendje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: Urken. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Graciele van Sloten. Dit is Ome Kieke.
4: En daar binnen we weer. Het is weekend, dus is het ook tijd voor Ombekieken op Urk FM. Komende 2 uur gaan we weer terug in de tijd. En we, daar binnen Claire en ik. Hallo Claire.
5: Goedenavond of middag misschien.
4: Leg er aan naar je luisteren. Hè? Het kan op vrijdagavond wezen of op zaterdagmiddag. Jij hebt een bijzondere week achter de rug.
5: Ja, inderdaad. Heel bijzonder, maar ook heel gaaf.
4: Want wie jij ontmoet, wie jij een aan te geven zelfs.
5: De koninginnen.
4: Nou, en niet veel mensen kunnen dat zeggen.
5: Nee, precies. En ik heb er ook nog een aantal keren goed op de foto kunnen nemen.
4: Ik zou net zeggen, ik bedoel, je bent er zelf ook op de foto geholpen. Dus als mensen niet geloven, er is fotografisch bewijs. Nou, wij geen koninklijk nice, of bijna geen koninklijk nice in de komende 2 uur. We gaan wel terug in de tijd. In de tijd dat Maxima nog geen koningin was. En Willem-Alexander nog een kleine prins. Het komende uur hebben we het over een 2 oktober uit het verleden. Een dag waarop het typisch oktober weer was. Er steeg veel wind, af en toe viel er een bui. En de temperatuur die schommelde rond de 15 graden.
5: Op de televisie kijken we naar Tita Tovenaar, Stuivers en de natuurquiz. Ja, natuurlijk.
4: Stuivers in, dat was een legendarisch programma.
5: Maar ik denk al, wat is dit nou?
4: Ik kan me voorstellen dat je niet veel van dit jou weet, want het is een jaar van wel heel erg lang geleden. Urk had op dat moment 9550 inwoners. Kortom, een uur met Urk en Nijs in muziek van 2 oktober van het jaar
3: 1977.

0: van de week zo'n beetje na te denken met welke muziek we allemaal zouden komen in 1977 en vooral met welke plaat we het uur zouden beginnen. En toen hoorde ik op dat moment op de radio dit nummer van BZN Sevilla. Bleek ook in de top 40 van 2 oktober 1977 te stonden. En toen dacht ik, ja, die plaat moeten we aan het begin van het uur draaien, zodat je er gelijk lekker in zit. Sevilla was dat dus van BZN. Sting op nummer 39 in de top 40. Nou, Klaasjelle, we hebben het archief van het Urkeland weer dure spit in de kraten van 1977. Het is een jaar van 49 jaar geleden. Dus misschien dat je nog een bult van dat je al kunt herinneren. Misschien ben ook een bult herinneringen in de mist van de tijd verdwenen. En misschien er überhaupt geen herinneringen aan, omdat je toen nog niet beuren was. Nou, wij openen dit komend uur toch een klein beetje in de sfeer en het nice van 1977 naar jou toe te brengen. We beginnen bij het Rode Kruis, want de afdeling Urk van de Rode Kruis vierde een jubileum, het besteed 25 jaar. En dat wordt de uitgebreide viert in de Ark, waar stilgestaan worden bij het werk van de vrijwilligers van vroeger en van nu. Bekende namen passeerden daarbij de revue, bijvoorbeeld die van dokter Rebel, die jarenlang voorzitter van het Rode Kruis West was. Ook dokter Bregman wordt in het zonnetje gezet, omdat hij al jaren aan het Rode Kruis was verbonden als kolonnencommandant. Opvallend was de geschiedenis van de Urker ziekenwagen. Die worden in 1957 gerealiseerd en dat was uniek voor Nederland, omdat de ziekenwagen bemeest worden door vrijwilligers. De ambulance worden opgebracht door de Urker bevolking uit verschillende collectes. De eerste ziekenwagen uit 1957 was een Ford Taunus, maar die was te licht, waarna 3 jaar later een Mercedes aangeschaft worden. Kortom, het was een avond volop anekdotes en herinneringen door in de Ark.
1: Visstroperij op het IJsselmeer was een probleem dat de politie heel serieus nam. Ze hadden er zelfs een speciale boot voor aangeschaft. Op die manier konden ze de daders beter en sneller te pakken krijgen. Overloopen week bijvoorbeeld toen ze een man betrapten op het illegaal vissen met snoekboorsnetten. Hij kreeg een flinke boete, maar hij was er niet zo van onder indruk, want de avond erop ging hij weer stropen. Op nijd wordt hij aanhouden en nou moest hij zijn sleepnet inleveren en kreeg hij nog een boete.
0: Was het een tikfoutje in het Urkeland of al de collectors in 1977 echt zoveel geld op? De krant meldde namelijk dat de collecte voor het Prinses Beatrix Fonds het bedrag van 38.222 gulden had opgebracht. En zo'n bedrag van bijna 5 gulden voor elke Urker, jong of oud. Tikfout of niet, Urkers wassen en binnen altijd wel gul met erluis en collectors.
1: En je kent wel het excuus dat je ons je euswerk op hadden gieten als je dat euswerk simpelweg niet te maken hadden. Geen laror die daar intrapte vanzelf. Maar soms kan het dus echt gebeuren. Niet met een scholier, maar met een jong stelletje dat in ongetrouw ging op het gemeentehuis. Ze kregen daarbij een stapeltje papieren dat ze in huis moesten invullen en op moesten sturen naar de gemeente. Toen ze neus wassen, in de luizen ongetrouwe viertalen, gingen ze kieken om de papieren, maar die wassen nergens te vinden. Nou, wat bleek, de luizen grote hond had alles opgegeten. Met een scribbelbientje gingen ze weer naar de burgerlijke stand. Maar daar bleek het allemaal wel mee te vallen. Ze kregen nieuwe formulieren en het stelletje is gewoon getrouwd.
0: En ze hadden vanzelf een mooi verhaal op luizen trouwerijen. En ik hoop dat ze heel erg lang getrouwd zijn, of nog steeds getrouwd ben, op luizen 25-jarig huwelijksjubileum. Elke keer, denk ik, worden die dat vooral weer naar boven gehaald.
1: Ja, het is vanzelf ook opvallend. Want je zou niet zomaar van je ongetrouw zeggen van, nou, mijn hond heeft het opgegeten.
0: En toch is het echt gebeurd. Wat een sting in het Urkeland in 1977. De top 40 van 2 oktober 1977. Atlas nummer 21. Leo Sayer.

0: 1977 was het jaar van Fleetwood Mac en er luisterde een album Rumours. Een klassiek album, legendarisch album. Daar sting Go Your Own Way sting erop bijvoorbeeld. En ook dit nummer, Dreams. En dat sting op 2 oktober 1977 op nummer 11 in de top 40. Verder met het Nice van die 2 oktober. En ja, Clichelle, het leek erop alsof de internationale misdaad Urk ook aan ding.
1: Ja, want de jaren 70 was de tijd van de geruchtmakende gijzelingen en kapingen. Vaak uit te voeren door beruchte terroristische organisaties. Zo was in Duitsland de RAF, de Rote Armee Fraktion, erg actief. In 1977 hadden ze de Hans Martin Schleyer ontvoerd. En er was tot nu toe geen spoor van gevonden. Toen in Duitsland het gerucht ging dat Schleyer duur zijn ontvoerders wel eens in een plekje aan het IJsselmeer vasthouden kon worden, worden overal naar verdachte situaties gezocht. Ook op Urk, waar de politie de hele avond uitkamde, maar er wordt niks gevonden. Uiteindelijk wordt Hans Martin Schleyer op 30 oktober vermoord door zijn ontvoerders in Frankrijk.
0: Ja, en later bleek dat hij tijdens zijn ontvoering wel in Nederland te west was. Maar niet aan het IJsselmeer, maar in Scheveningen, waar hij ook nog een paar dagen vasthouden worden. Het Urkse Land schreef op 4 oktober over zegeldames die een dag in uit gingen naar Amsterdam en Volendam. Het ging om spoorders van zegeltjes die je bij winkels op de Hofsteeg kregen bij je boodschappen. En voor die zegels kon je dan een dag in uit. Dat kon je dan gewoon doen. Maar liefst 70 vrouwen gingen met 2 bussen mee. En ze worden aangevoerd door de winkeliers Jaap Bakker, Geert Kofferman en Lub Visser. Alle 3 van de Hofsteeg. Ze hadden een rockprogramma. Koffie en een rondwandeling in Alkmaar, lunch, rondvaart en inkopen doen in Amsterdam en tot slot nog Volendam voor een diner. En dat allemaal in 1 dag.
1: Dat is indrukwekkend.
0: Ja, inderdaad.
1: Er worden in die tijd volop in de zonden brieven geplaatst in het Urkse Land. Zo ook een brief van de heer P. Molenaar die waarschuwde tegen de invloeden van acupunctuur in Nederland. Dat Oosterse gebruik wordt ook in Nederland steeds populairder en misschien ook wel op Urk. Maar acupunctuur was volgens Molenaar letterlijk van de duivel. Hij riep Urker predikanten op om uitvoerig tegen deze techniek te waarschuwen. Dat ding hij met de woorden, zijt dan nuchter en waakt.
0: En op Night worden er in de politiek gepraat over de mogelijke komst van een kerncentrale bij Urk. Die discussie duurde van het midden van de jaren 70 tot midden van de jaren 80. En wij hebben het hier in Ombekieken ook al een paar keer over gehad. Nou, ook in 1977 gaf de gemeenteraad aan dat een kerncentrale onaanvaardbaar was voor de gemeente. Het was slecht voor het imago van Urk en de kans op vervuiling van het IJsselmeerwater was groot. En dus ook slecht voor het milieu en de visserijen. Net als de gemeente Roospolder zou Urk aan minister Ruud Lubbers laten weten dat een kerncentrale bij ons in de buurt geen steun kreeg. Nou, of het er mee te maken heeft, maar die kerncentrale, die is er nooit komen. Misschien dat hij ooit nog komt, wie weet, je weet het maar nooit. Maar hij stond er in ieder geval nog niet. We gaan naar muziek uit de top 40 van 2 oktober 1977. Uit Australië kwam John Paul Young. En ja, het was een beetje zielig, want hij sting in de regen te wachten op zijn geliefde. Standing in the rain.

0: 1977. En dat was een historische zomer. Want ik kocht mijn eerste singeltje toen. En dat was van deze twee dames, Baccarat. Het was niet dit nummer, het was een andere single. Yes Sir, I Can Boogie. En dit was ervan de opvolger. En die had ik ook gekocht. Sorry, I'm a Lady. Alleen die liet ik toen op een gegeven moment in de zonne leggen, zodat hij helemaal krom trok en niet meer kon draaien, helaas.
1: Kreeg je dat ook voor elkaar?
0: Ja, wist ik veel dat een singeltje door niet turen kon. Dat wist ik dus niet. Maar ik heb het later gewoon weer teruggekocht. Tenminste, een andere exemplaar gekocht. En het stond nog steeds bij mij in de kast. En daarvoor hoorde je John Paul Young met Standing in the Rain. Allebei stingen ze in de top 40 van 2 oktober 1977. Ja, en wat gebeurde er nog maar op die dag? Niet op Urk, maar buiten Urk. Nou, bijvoorbeeld 2 oktober 1977 was de dag van premier Joop den Uyl. Hij had met zijn PvdA de verkiezingen gewonnen. En na een formatie die al 5 maanden duurde, zag het er eindelijk naar uit dat er een kabinet zou komen van PvdA, D66 en het CDA. Maar dat ging toch niet duur. En in 1977 zou er een kabinet komen van CDA en VVD, waardoor Joop den Uyl definitief geen premier meer worden, maar wel Dries van Acht.
1: 2 oktober 1977 was ook de dag van de provincie Zuid-Holland, die het plan lanceerde om 50 kilometer uit de kust bij Hoek van Holland een Nijd eiland aan te leggen voor zware industrie. Dan zouden vervuilende bedrijven door naartoe verplaatst kunnen worden. Het eiland is er nooit te komen omdat het allemaal vuur te duur was.
0: 2 oktober 1977 was ook de dag dat Freddie Laker met een bult gejuich onthuld wordt in New York. Freddie Laker was een Britse luchtvaartondernemer en die had een bedrijf opgericht, Skytrain. En die had een sensatie gezorgd door vliegtickets van Londen naar New York aan te bieden voor 59 pond. Nergens kon je zo goedkoop de oceaan overvliegen. Maar dat was misschien wel te goedkoop, want nog een jaar later was Freddie Laker in zijn Skytrain failliet.
1: 2 oktober 1977 was ook de dag dat benzine goedkoper wordt. Daar kunnen wij nou alleen maar van dromen. Nou ja, we varen in ieder geval. Ja. Een liter normale benzine mocht niet meer dan 1 gulden en 5 centen kosten. Dat was een cent minder dan de dag ervoor. 1 gulden en 5 cent is omgerekend 48 centen.
0: 48 euro cent. Ik wil niet gewoon rekenen hoeveel keer maar we tegenwoordig betalen dan in 1977. Maar ja, dat zei zo. Zo had het in de geschiedenis.
1: Ja.
0: Goed, dat was het nice van buiten Urk. Ze direct nog maar nice van Urk zelf. En ook het sport nice en muziek uit de top 40. Dit was de nummer 3.

0: echt het leste stukje moet je ook nog even meenemen. Je wordt ouderpapa van Peter Koelewijn. En daarvoor, net zo stevig als je wordt ouderpapa, was het Do You Remember van Long Tall Ernie and the Shakers. Die steek op nummer 3, zou de week erop naar nummer 1 gewoon. En als je goed luistert, dan wordt er ook al een kleine verwijzing naar Elvis Presley gemaakt. En dat was niet verwonderlijk, want Elvis was die zomer sterven. En ze direct hoor je nog twee vuurbeelden van hoe dat de top 40 in die periode beïnvloedde. En Peter Koelewijn, ja, die zong dit toen hij 37 was. Hij is op dit moment 85, wordt bijna 86. En hij zingt het nog steeds, dat hij al maar de 50 jaar van zichzelf vindt dat hij wat ouder wordt. We gaan weer verder met het nice. In Vlissingen worden de Nationale Visserij Vijf Kampouwen. Dat was een jaarlijkse wedstrijd tussen visserijschoolen in Nederland. Uiteraard dingen ook Urkmi. En de leerlingen van de visserijschool worden tweede. Eerst worden de visserijschool van Vlissingen die dus organiseerd hadden. De wedstrijd onderdelen die ze moesten doen was een zwemestafette, visherkenning, boten en schiemannen en zalfvoetbal. Dat schiemannen is een verzamelnaam voor onderhoud en reparatie van touwwerk en staaldraad aan boord.
1: Dan vraag ik me af wat zalfvoetbal er mee te maken heeft.
0: Nou ja, in ieder geval sportief. Zwemmen, voetballen, vis herkennen. Ja, het was heel...
1: Ja, heel dat zwemmen estafette, dat begreep ik dan nog wel. Maar het zalfvoetbal, nou ja. Goed, de komst van de vischemische industrie op Urk is niet maar zo zeker. Vorig jaar had de gemeente nog gerekend op een nijtbedrijf op het industrieterrein. Maar nu is de kans dat de fabriek er komt minder dan 50%. Dat zegt het college van BNW in de begroting voor het jaar van 1978. Die deze week uitkwam. Dit omdat de risico's voor stank en geluidsoverlast voor Urk te groot zou wezen.
0: Ja, en die kans die was toen dan 50%, maar uiteindelijk is het 0% te worden. Want die vischemische industrie, wat je daar ook onder zou moeten verstaan, overigens, die is er nooit gekomen op Urk. Het mannenkoor Crescendo zou in 1978 zijn 25-jarig jubileum vieren. En dat wordt dan gevierd met een naaie LP, getiteld Verblijd u in zijn naam. Die plaat wordt deze week opgenomen in de Burgwalkerk in Kampen. Dirigent was uiteraard weer Mijn de Kramer en de organist was Klaasje Mulder. Het was de 11e plaat van Crescendo.
1: Een angerjubileum dat gevierd worden was dat van de CSG in Emmeloord. De school was in 1952 gestart als ULO en is in die 25 jaar uitgegroeid tot een grote schoolgemeenschap met maar dan 1500 leerlingen. Het jubileum wordt gevierd met allerlei activiteiten voor de leerlingen deze week en met een reunie eind oktober. Oud-leerlingen en oud-leraren kunnen zich aanmelden om erbij te wezen. De CSG is al jaren geleden opgegaan in het Emelwedda College.
0: Ja, inderdaad. We hadden net bijzondere muziek van Long Tall Ernie and the Shakers en van Peter Koelewijn. Maar er is toch maar bijzondere muziek in de top 40 van 1977. Bijvoorbeeld de muziek van Donna Summer. En dan moet ik even kijken of ik er aan kan slingeren. Want ze wil niet erg. Nou, misschien doe ik het hiermee. Ja. Muziek van Donna Summer. Ze had een hele bijzondere plaat gemaakt. I Feel Love. En die klonk heel futuristisch. Het leek wel alsof hij 10 jaar later gemaakt was. Hier is Donna Summer.

0: Donna Summer in I Feel Love. Het sting op een LP waarop ze nummers uit het verleden zong. Maar ook nummers die uit de toekomst zouden komen. En dit zou dan de muziek van de toekomst wezen. Zo voorspelde ze. En daar had ze gelijk in, want dit dat is een vooruitblik op de elektronische en de housemuziek uit de jaren 80. Het wordt allemaal bedacht door de man die in de jaren 80 en 90 heel beroemd wordt als producer, Giorgio Moroder. Ja, bij ons beroemd is Klaasjelle met zijn Spotnice. Ik denk zomaar dat het over orka's gaat,
1: ja.
0: En over Hurricane.
1: Ja. Overloopen zaterdag moest Hurricane door een ESA uit Arnhem. Een opvallende club, want ze binnen sindsdien verhuisd naar een Ilenaaie Wik in Arnhem. Ze voetballen nou namelijk met de naam ESA Rijkerswoerd. Afijn. Hurricane ding het erg goed in de competitie en nou speelden ze ook erg goed. Ze wonnen met een zeunige 1-0 door een keiharde knal van Lub Snoek. Aankomende zaterdag wacht een heuse kraker, want Hurricane, die bovenaan staat, moet dan tegen de nummer 2, Veluwse Boys. En de Orka's die moesten overlopen zaterdag in Amsterdam tegen US. En er waren hoge verwachtingen aangezien ze vorige week wonnen tegen BC Markt. Maar deze wedstrijd viel heel erg tegen, maar ook echt heel erg, want ze stingen met de rug.

in de belangstelling komt. En ook op Night in de top 40 komt. En het was in 1977 met Elvis Niet Angers. Hij sting op nummer 2 in de top 40 met een nummer dat oorspronkelijk uit 1961 kwam. Wooden Heart. Can you see?

0: is Nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM. Met Onge Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Glacielle van Sloten. Dit is Onge Kieke.
4: Ja mensen, daar binnen we weer met het tweede uur van Ommekieken. Afgelopen uur denken we 2 oktober 1977 en nu binnen we een heel wat aantal jaren verder. Het weer van die dag was rustig, het was mistig en er was af en toe een beetje zonne en de temperatuur was ongeveer 18 graden.
5: Op televisie keken we naar het platentiendaagse festival met het orkest van James Last, Tour of Duty en Rur.
4: Dit is het belangrijkste Urkernijs en muziek van dinsdag 2 oktober
3: 1990.

0: Ja, en wel gelijk cliché, als je zegt dat dit jaar weer heel wat jaren verder oplegt dan 1977. We zijn 13 jaar later van 1977 naar... Nee, ja, 13 jaar later.
1: Dat klinkt dan toch wel weer heel weinig.
0: Ja, precies. Maar ja, toch is het gevoelsmatig een groot verschil tussen 1977 en 1990. Want dat is het jaar waarin we nou belaand binnen. En dan kon je ook wel horen aan de muziek van Roxette. It Must Have Been Love. Sting op nummer 18 in de top 40 van 2 oktober 1990. Ja, het nice van oktober 1990, dat begint in de gemeenteraad, want de sfeer was daar niet al te best. Vooral de coalitiepartij SGP was niet te spreken over de vuurstellen van andere coalitiepartijen GPV en gemeentebelangen over het strand en over naaie voetbalvelden. De SGP was tegen het uitgeven van geld aan deze doelen, waardoor SGP-wethouder Joop Schenk daar tegen stemde. Maar omdat deze vuurstellen een raadsmeerderheid kregen, was de tegenstand van de SGP zonder gevolgen. De fractie was er niet blij mee. Het college luisterde niet naar ons en gaat fluitend verder. Aldus raadslid AP Hakvoort.
2: Nog maar kritiek van de SGP. Fractievoorzitter Tieme Kaptein was kwaad op burgemeester Veninga omdat hij een besluit van de raad over de zondagsluiting van de horeca ter vernietiging het vuren droegen bij het ministerie van de Binnenlandse Zaken. Veninga kon niet anders, zei hij, omdat het besluit in strijd was met de wet. Maar daar was Kaptein het niet mee eens. Het is jammer dat we de steun van onze burgervader moeten missen. Dat we hem zelfs als tegenstander tegenover ons kregen, zei Tieme Kaptein.
0: Ondanks al dat politieke gekrakeel in de rolzaal was er op de publieke tribune weer een vertrouwd gezicht te zien. Dat van Jan Meun, die vrijwel elke rolzaalvergadering bezocht. Maar de laatste weken was hij er niet en dat kwam omdat hij 7 weken in het ziekenhuis hadden liggen. Gelukkig wordt hij wel op de hoogte gehouden doordat de gemeente de roodstokken naar hem opstuurde en omdat verschillende fracties hem kaartjes en dergelijke stuurden om hem beterschap te wensen.
2: Het jongerenkoor Emmanuel besting 10 jaar en dat wordt gevierd met een tournee door Roemenië. Die zou volgende week beginnen met een optreden in de stad Cluj, om daarna door te reizen naar andere steden in het land. Dat Emmanuel naar Roemenië ging, of Roemenië mag, is een klein wonder. Tot vorig jaar was het een streng communistisch land waar het houden van kerkdiensten nauwelijks mogelijk was.
0: Ja, dit was dus een van de positieve gevolgen van die omwenteling in 1989 in een bult Oost-Europese landen. En dus ook in Roemenië. Elke grote artiest moet ergens beginnen met een eerste keer in de top 40. En dat gold ook voor Mariah Carey. In 1990 sting ze voor het eerst in de lijst op nummer 28 met A Vision of Love.

0: Andreasis met Kleine Jongen, nummer 22 in de top 40. En daarvoor liet Mariah Carey oren voor het eerst, met haar eerste hit in de top 40, dat ze stembanen van rubber hadden. Zo flexibel binnen ze. Vision of Love op nummer 28.
1: We gaan weer verder met het tweede Nice Blok. De Koningshof was deze week overgelopen vol met groente en fruit. Dat had te maken met een groenten- en fruitshow die door aan worden. Organisator was de Vrouwencontactgroep en de C1000 van Frans de Jong. Het doel was om maar informatie te krijgen over verschillende soorten groenten en fruit en wat je er allemaal mee kon doen. Er was heel veel groente en fruit uit stal en dat leverde een mooi beeld op in de krant. Een spreker van de stichting Groenten en Fruit was onder de indruk van de Urke vrouwen. Je kon een speld horen vallen en dat heb ik nog nooit meegemaakt, zegt deze man.
0: Zou het dan bij zijn engere bijeenkomsten zo rumoerig geweest zijn of zo? Ja. Of dat misschien zijn vooral nooit zo interessant was dat mensen, ja, misschien wel in slaap viel.
1: Of dat heel veel mensen appels aan het eten waren of zo. Ja, ik weet het niet.
0: Alles kan. Ja, een groente- en fruitshow. Ja, het klinkt interessant. Geke van der Sloot die timmerde flink aan de weg met haar koor Gekes Tiental. Op 4 oktober zou ze weer eens te zien wezen op televisie en wel bij de EO in het programma De Muzikale Fruitmand. De opnamen die hadden plaatsgevonden in Zaandam en ook in andere afleveringen van deze muzikale serie zou een opname van Gekes Tiental te zien wezen.
1: De Urker Horeca uit Naaie Sluitingsteden. Zaterdagavond moet de deur om 11:30 dicht wezen. Deze zaterdag gebeurde dat voor het eerst. De Naaie afspraken was er nodig omdat al in 1984 de aardere regels over de sluitingsteden van tafel was geveegd door de rechter. Al die jaren na 1984 was er geen sluitingsteden op Urk. Met als gevolg dat de horeca steeds later dicht ging. Nou binnen de Naaie afspraken gemaakt tussen gemeente, horeca-eigenaren en omwonenden die overlast moeten voorkomen.
0: Maar ja, sommige Urker jongeren die namen geen genoegen met die Naaie sluitingsteden. In het weekend daarop gingen ze demonstreren met wat ARI bevuild. Met auto's, met autoradio's die dan keiharde aan de zet worden. Vooral bij de dichte duur was het eventjes heel droog beurten. Ook SGP-raadslid Tieme Kaptein moest het ontgelden, maar bij Umzeneus kwamen een aantal jongeren die van hem wouden wieten. Waar ze dan nou moesten gewoon stappen? De politie zei later dat de rust al snel terugkeerde en sprak van een storm in een glas water. Het zou niet voor het les wezen dat er gedoe was op Urk over sluitings, dan wel openingstijden van de horeca in 1990 dus ook. Ja, in 1990 had je vanzelf ook de sterren, de populaire bands bij vooral jonge meiden. In dat jaar was het vooral de New Kids on the Block. En die had een top 10 hit op dat moment met dit nummer, Tonight.

0: Tom's Diner van Susanne Vega. Die sting op nummer 4 in de top 40 van 2 oktober 1990. En daarvoor hoorde je Tonight van The New Kids on the Block. En die sting op nummer 7. We gaan door naar het internationale nijs.
1: Ja, wat gebeurde er op 2 oktober 1990? Beutenurk. Nou, 2 oktober 1990 was bijvoorbeeld de dag van Saddam Hussein. Die een paar maanden na de inval in Kuwait zijn troepen uit het land terug hadden trokken. Maar dat betekende nog langer niet dat de oorlog die Irak was begonnen was overlopen. Ondertussen zorgde de onrust in die regio voor hoge benzineprijzen bij ons. In Nederland was de prijs sinds 1 augustus gestegen van 1,74 gulden naar 1,98 gulden per liter.
0: 2 oktober 1990 was ook de dag van Lisbeth den Uyl, de vrouw van oud-premier Joop den Uyl. Ze was op 66-jarige leeftijd te sterven. Haar man was 3 jaar geleden al overleden.
1: 2 oktober 1990 was ook de dag dat het televisieprogramma Ook Dat Nog de televisiering won. Met 41% van de stemmen versloegen ze Medicentrum West en Kijk op de Week.
0: En 2 oktober 1990 was het ook de dag dat de Tweede Wereldoorlog eindelijk was overlopen. Het klinkt misschien raar, maar zo'n 45 jaar na de overgave van Duitsland. Maar toch was er nooit een vredesverdrag tussen Duitsland en de geallieerden getekend. Dat was nou wel gebeurd in New York. Veel gevolgen had het allemaal niet, want er was al tientallen jaren vrede tussen de Europese landen.
1: Nou, ik heb nooit geweten dat de Tweede Wereldoorlog officieel tot 1990 geduurd heeft. Echt wel bizar.
0: Ja, inderdaad.
1: Oké, nou, we gaan weer verder met muziek uit 1990. Een opvallende groep was Delight and Groove is in the Heart.
2: 1990.

0: Steve Miliband, The Joker, kwam eigenlijk uit 1973, maar wordt in 1990 op Night uitgebracht. Sting ook weer op Night in de top 40. En dat was te danken aan een reclame van Levi's. Daarin wordt dit nummer gebruikt. Ik kan me de reclame niet helemaal herinneren, maar er zat een man met een spijkerbroek aan vanzelf op een motor en rien ergens naar binnen. En in die tijd was er heel wat commercials van Levi's. Allemaal met muziek. En de meeste van die muziek worden ook weer op Night uitgebracht. En kwam op Night in de top 40. En daarvoor hoorde je Grooves in the Heart van D-Light. Die sting op nummer 19.
1: Tegenwoordig is de Joker van de Steve Miller Band nog steeds populair. Want het wordt ook nog steeds gebruikt voor TikTok bijvoorbeeld, of Instagram, of noem maar op.
0: Oké.
1: Okay. We gaan verder met Door de Nijsblok. Nou weer Urker Nijs, waar we vuurden ze twee nummers internationaal Nijs hadden. De UK 179 had een bijzondere vangst van de week. Ze hadden een achterstok van een oude Engelse duikboot uit de Tweede Wereldoorlog in de netten. Compleet met munitie en een torpedo. De duikboot is waarschijnlijk in 1935 gebouwd. De vangst was vuist te zwaar voor de netten van de 179, die veel schade opliepen. Met de nodige muurten uit de kotte de duikboot naar binnen haalt. Skipper Jan de Vries mag de duikboot houden, maar veel kan hij er niet mee. Hij denkt dat hij hem als oud ezer verkoopt.
0: Ja, en dan van de opbrengst kan hij die schade aan die netten vergoeden. De gemeente ging een onderzoek doen. Die ging een onderzoek financieel ondersteunen, moet ik zeggen, naar de elektrokor voor IJsselmeervissers. Dat was een kor waarmee je met elektrische signalen op al kon vissen. Lijkt een beetje op het elektrische vissen wat we een paar jaar geleden nog hadden. Vuurdoel ervan was dat je geen fukken maar hoefde neer te zetten en dat de kans op bijvangst veel minder worden. De kosten van het onderzoek was een 11.000 gulden en de hele gemeenteraad was het ermee eens dat dat geld daarvoor wordt uitgetrokken.
1: Het had even geduurd, maar eindelijk konden de plannen voor de bouw van Euzen op het terrein van de Wilhelmina School presenteerd worden. 3 jaar na de sloop van de school was het plan klaar voor de bouw van 17 Euzen. Allemaal in oude Urkerstijl en in de zogenoemde Antjesstijl met een puntig zadeldak. Tussen de Euzen in het oude Karkhof komt een grasveld met erop een spoeltuintje. De bouw begint in november.
0: Ik heb geen idee wat die Antje-stijl is en waar die naam ook vandaan komt. Maar ik las het in het Urkerland, dus ik heb het zo opgeschreven. Maar we kunnen wel zeggen, ook na zoveel jaren, dat het een mooi plan geworden is met hele mooie huizen en een mooie vervanging voor de oude Wilhelminaschool. Op Night heeft de AID onderzoeken doen naar mogelijke visfraude op Urk. Daarvoor was er van de week invallende doen in verschillende bedrijven, zoals een visverwerker, een rederij en het eenmansbedrijf Neboma BV. Er was er geen mensen aanhouden. De aanleiding voor de invallen was een signaal die het Openbaar Ministerie had gekregen dat er vis verangeld worden buiten de papieren om. Het was niet voor het eerst en ook niet voor het laatst dat er een dergelijk onderzoek aan worden. Dit is Ommekieken op Urk FM. We gaan ze direct nog naar het sportnieuws luisteren over orka's en over Urk 1. Een wedstrijd die maar liefst 1600 mensen naar het voetbalveld liet gaan. En wij ook nog de nummer 1 van oktober 1990. Maar eerst is hier een plaat die op nummer 16 sting. Hij is van MC Hammer. You can't touch this.

0: Ja, je bent van die artiesten die hebben een wisselende carrière. Dan binnen weer hoogtepunten, dan binnen weer dieptepunten. Corrie Konings is daar een mooi voorbeeld van. In 1990 was ze wel weer eens toe aan een groot succes. En dat wordt dit. Mooi was die tijd. Sting op nummer 6 in de top 40. Sting toen al bijna 20 weken onafgebroken in de top 40. En het werd een van de grootste hits. En daarvoor MC Hammer, You Can't Touch This. Sting op nummer 16. Ja, en deze muziek wil zeggen dat we weer naar het Sportnice van 2 oktober 1990 gaan luisteren. Dat doen we met Clagère. Onze sportcorrespondent, zou ik bijna zeggen.
1: Orca's die moesten overlopen zaterdag aantreden tegen Dona uit Groningen. En dat liep niet goed af voor de Urkers. Want Dona die speelde volgens basketballer Pinas erg agressief. Orca's scoorde in 12 minuten maar 6 punten. En dat was volgens het Urkerland vuist weinig vanzelf. Maar dat... Ze vonden ook dat kwam door het vele balverlies en de vele gemiste schoten. Ondanks al dat negatieve in de krant had Urk toch nog een relatief prima resultaat neergezet. Ze verloren nipt met 67-64. Van basketbal gewoon naar voetbal, want 1600 mensen waren overkomen op de wedstrijd van Urk 1 tegen in en tegen Kapen. Ze speelden naar de wedstrijd tegen DOS. Volgens het Urkerland was het een erg saaie wedstrijd, waarin het meest opvallende en leuke moment was dat Lubbert Kramer verrassend zijn rentree maakte. Nou, een blessure. Urk 1 verloor met de kleinst mogelijke score tegen een afwachtend DOS Kampen.
0: Dus die 1600 mensen die kwamen niet echt aan de luizen trekken?
1: Nee, denk ik niet, nee.
0: Oké, dankjewel. Dit was een Sportnice voor 2 oktober 1990. Ze trekt ooit de nummer 1 van die week. Maar ja, een nummer 1 wordt vanzelf altijd te volgen door een nummer 2. En dat was deze week van Matthias Reim uit Duitsland. En verdampt die glied.

0: Matthias Reim sting op nummer 2, maar zou later nog wel naar nummer 1 komen. Matthias Reim dus met Verdammt, ich lieb dich in de top 40. Nou, time flies when you're having fun, zeggen de Engelsen wel eens. En dat is ook zo, want het is alweer bijna tijd om afscheid te nemen. Want het is tijd voor de allerlaatste plaat. Dat is de nummer 1 van 2 oktober 1990. Maar voordat we weggaan, wil ik nog even wezen naar onze website op urkfm.nl. En dan zoeken op omkijken. Want sinds deze week kun je daar weer alle herhalingen van onze aardere uitzendingen beluisteren. Als je dat wil, omkijken vind je op urkfm.nl. En je kunt zelf ook even online gewoon naar onze Instagram pagina. Gewoon zoeken op omkijken en je komt van alles terug. Foto's, nice, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat was het weer voor vandaag, Claire.
1: Ja, het was... Het was weer aardig gezellig.
0: Zeker. Volgende week gaan we weer naar een paar hele leuke jaren. We weten al welke dat wordt, maar we zeggen nog niks. Tot die tijd moet je het doen met deze lesplot die wij hebben voor

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen, na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar

0: De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: vermelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden.

0: Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de